0: Familie Radio presenteert de grootste vrolijke country hits aller tijden. Cowboys en cowgirls.
1: En we gaan de koe bij de horens pakken.
0: Hier is er weer een.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, hey Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Wagner.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaats.
3: Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
2: Families Prachtplaats.
3: Geniet ervan.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste toe.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: morgen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Brechtplaats.
0: Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
2: Families Brechtplaats.
0: Geniet ervan.

0: Familie Radio en de Muziek Show versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziek Show op Familie Radio.
0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie Radio.

vliegtuig vertrekt, er knipoogt zich een weg naar het noorden. Ik buig me voorover en kijk door het kleine raam. Ik kan jou niet meer zien.

0: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zon.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

startte nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Een op vijf moeders van een premature baby ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis. Bij vaders 1 op 10. Dat blijkt uit een grootschalig nieuw onderzoek van de KU Leuven. Bij een vroeggeboorte worden ouders overmand door een gevoel van machteloosheid, zeggen psychologen. De onderzoekers pleiten ervoor dat ouders van premature baby's in de toekomst standaard psychologische bijstand krijgen. Vanaf 8 september voert Canada zware importheffingen van maar liefst 50% in op staal, zuivel, landbouwwerktuigen en elektronica uit Amerika. Dat heeft de Canadese premier Mark Carney gezegd. Volgens Carney gaat het om een gerichte reactie om de eigen binnenlandse industrie te beschermen. Eerdere gesprekken over importtaksen tussen beide landen draaiden op niks uit, waarna de VS ook al heffingen van 50% op Canadese goederen had aangekondigd. Onze nationale hockeyvrouwen hebben een uitstekende zaak gedaan op het WK. De Red Panthers wonnen hun groepsduel tegen Duitsland overtuigend met 1-3. Maandagavond spelen de Panthers tegen Argentinië met als inzet een felbegeerticket voor de halve finales. Wout van Aert is er net niet in geslaagd om de eerste rode leiderstrui te veroveren in de openingsrit van de Ronde van Spanje. Onze landgenoot strandde in de openingstijdrit op een 8e plaats op 9 seconden van Pogacar. Van Aert baalt, maar blijft hoopvol. Als Van Aert straks de etappe wint en de bijbehorende bonificatieseconde pakt, kan hij de rode trui nog overnemen van Pogacar. In het voetbal heeft Sporting Charleroi een vlotte 2-0 overwinning geboekt tegen KV Mechelen. De Henegouwers pakken zo hun derde competitiezegen op rij, blijven ongeslagen en komen alleen aan de leiding van het klassement. Mechelen kent met een 1-9 een erg moeizame start en kampeert op de 14e plek. Eerder won Zulte Waregem in de Challenger Pro League al vlot met 4-0 van SK Beveren, waardoor SCV naar de tweede plaats wipt. We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.

House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis.

0: witte paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Morgen Casanova. Larissa. Angelo Martinez.

0: staan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ik ben Dave Kambo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
0: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Een redelijk spektakel in het voetbal. Antwerpen en Racing Genk speelden 4-4 gelijk na een knotsgekke wedstrijd. Antwerp stond 10 minuten voor het eind nog 1-4 achter, maar zorgde dankzij 3 doelpunten in de laatste 10 minuten toch nog voor een gelijkspel. Antwerp blijft ongeslagen in de competitie en pakt 7 op 9. Het staat gedeeld tweede. Genk staat gedeeld zevende. Charleroi is dan weer de leider in de competitie. Het pakt 9 op 9 na een 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Mechelen staat 14e. Russisch president Poetin dreigt met meer aanvallen op Oekraïne, dat heeft hij gezegd in een interview. Volgens Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend na de luchtaanvallen op Russische economische doelen de afgelopen weken. Poetin dreigt daarom met extra attacks op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Eerder vielen 14 doden, meer dan 120 gewonden bij een Russische aanval in een winkelcentrum. In Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen gewond geraakt na een vechtincident. Een man van 27 werd opgepakt, zegt het parket. Vrijdagavond kregen verschillende buren ruzie waarop die uit de hand liep. 3 personen werden uiteindelijk naar het ziekenhuis gevoerd. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden. En onze landgenoot Karel Sabbe heeft het wereldrecord op de Hexatrack verbeterd. Dat is een tocht van 3000 kilometer doorheen verschillende bergketens. In totaal telt de tocht 140.000 hoogtemeters. Sabbe finishte na 33 dagen, straf, want in het begin werd hij zelfs even in het ziekenhuis opgenomen. Het vorige record stond op 42 dagen. De weersverwachting, we starten grijs. Daarna meer en meer opklaringen, maar het blijft droog dan in de namiddag tot 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen en redelijk wat zon. De temperaturen zitten dan rond 23 graden. Vanaf woensdag opnieuw kans op regen.
2: Dit is hem.
3: Families Prachtplaats.
4: Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
3: Families Prachtplaats.
4: Geniet ervan.

0: alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Hallo, met de Bunny Club.
4: Ah, zijn jullie al open?
3: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
4: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
5: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
5: De fanmiddag van Suzy Marie. De jaarlijkse afspraak, 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Roos.

0: En natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los!
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken. Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
1: Durieux.be.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
3: Tickets, witte-paard.be.
8: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Radio zomert. Dit is Familieradio.
1: Bij ons ben je thuis, Familieradio.
2: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio.
1: Bij ons ben je thuis,
2: tot zo dadelijk.
1: Familieradio.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Zoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familieradio Zomert.
1: Bij ons ben je thuis.
2: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: Dit is de zomer van de liefde, de mooiste tijd voor iedereen.
0: De zonnigste muziek.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans

naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Kronos. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance.

0: via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en

startte nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
7: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
8: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor 200.000 euro. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al 75.000 euro ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen,

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.

0: Hallo, met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
5: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
6: Durieux.be.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
7: Tickets witte-paard.be.
11: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
1: Families Prachtplaats.
2: Geniet ervan.

Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Casanova, Larissa,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds

0: pets&friends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

We starten nog vrij grijs, maar al snel meer opklaringen. Overal droog, 22 graden. Ook maandag en dinsdag droog met flink wat zon, 23 graden. Woensdag slaat het weer om en is er meer kans op regen.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
3: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van 't Moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
4: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: Dit is de zomer van de liefde, de mooiste tijd voor iedereen.
0: De zonnigste muziek.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 12 uur.
1: In het Nationaal Park Death Valley in Californië is een toerist van 68 uit Frankrijk omgekomen van de hitte. Dat hebben de parkautoriteiten bekendgemaakt. De man had samen met een andere toerist autopech gekregen en was te voet hulp gaan zoeken. De Fransman van 68 moest na 2 kilometer opgeven, terwijl de tweede toerist wel hulp kon vinden. Maar parkwachters vonden de man uiteindelijk dood terug. Nooit doen dus. Oekraïne heeft met aanvallen op Russische economische doelwitten de doos van Pandora geopend, zegt de Russische president Poetin in een interview. Volgens hem zal Rusland terugslaan door de gevoeligste economische sectoren van Oekraïne te treffen. Oekraïne heeft deze zomer zijn droneaanvallen op de Russische economische infrastructuur opgevoerd en daarbij worden onder meer olieraffinaderijen en magazijnen van online retailers geviseerd. Kiev wil infrastructuur vernietigen die volgens Oekraïne een belangrijke rol speelt in de oorlog. Maar Poetin wil dat nu ook gaan doen bij Oekraïne. De VS, daar heeft het ministerie van Defensie de hoofdredacteur, de uitgever en een verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen wegens insubordinatie of het bewust weigeren van een bevel. Volgens twee van hen komt dat doordat ze in een tv-reportage de onafhankelijkheid van de krant verdedigde. In Noord-Macedonië heeft een epidemie van het Westnijlvirus aan 5 mensen het leven gekost. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten van het land gezegd. Intussen wordt geprobeerd om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan met grootschalige sproeioperaties tegen de muggen die deze infectieziektes overbrengen. We zijn grijs gestart, maar we krijgen meer en meer opklaringen in de late namiddag. De temperaturen die zitten rond de 20 graden. Voor maandag en dinsdag krijgen we meer en meer de zon te zien. De middagtemperatuur kan oplopen tot 23 graden. Vanaf woensdag vergroot de kans op regen.
2: Familie Radio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziekshow op Familie Radio.
2: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familie.

0: We zijn er weer helemaal klaar voor en heten u welkom bij deze nieuwe aflevering van De Muziekshow. 7 topartiesten gaan we weer aan u voorstellen en we beginnen heel zomers met een damestrio dat al vaker bij ons te gast was. Hier zijn de Julia's met Ik voel de zomer in jou en mij.
1: Hallo, wij zijn de Julia's. Je ziet ons in De Muziekshow en je hoort ons

0: En Jovalli die komt hier net stralend van het podium af. Ja, het is puur genieten, hè?
1: Dat zal wel zijn.
0: Hoe was het om een nummer te brengen hier bij de muziekshow?
1: Maar tof, ik heb de mensen... Het is natuurlijk warm, hè? En ik zie de mensen daar toch allemaal gezellig zitten, samen met elkaar. Meer moet dat niet zijn. Genieten van de mooie show die ze vandaag krijgen. Van zoveel artiesten die hier vandaag zijn gekomen. Dat is toch geweldig, toch? Niet?
0: Ja, ja, ja, inderdaad, ja. En puur genieten. Heb je ook al kunnen genieten van de zomer?
1: Ah, wel, voor een klein stukje wel, maar ik heb al veel afgezien ook.
0: Ja, ja, de warmte.
1: De warmte heeft ons allemaal wel deugd gedaan. Want we snakken allemaal aan een beetje beter weer. Maar we zijn eigenlijk nooit niet tevreden.
0: Nee, dat zal misschien een beetje in de Vlaamse mentaliteit zitten.
1: Te, hè? Alles met een te is niet goed, hè?
0: Ja,
1: ja, dus voilà. Nee, kijk, ik heb al zeker genoten van de zomer, absoluut. Ja. Ik heb dat graag, wel dat het goed weer is. Ja. Ik heb dat graag. Maar boven de 30 vind ik een beetje ambetant.
0: Ja, dat is wel zo, hè? Ja.
1: Vooral in de nachten.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar er zijn al veel mogelijkheden en oplossingen intussen, hè?
1: Ja, ja. Ik slaap niet graag met airco en, of in airco zitten in de wagen ook. Ik doe dat niet graag. Omdat dat is niet goed voor de stem. Maar dat is voor niemand niet goed, hè? Airco is niet gezond. Het is gemakkelijk natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja, ja. Maar toch puur genieten, hè? Van waar kwam de inspiratie van het nummertje?
1: Maar eigenlijk is dat een beetje gekomen van hoe moet ik zeggen, van... wij zaten eigenlijk zo op het terrasje zo en eigenlijk waren we zo beken aan een pintje aan het drinken en we dachten eigenlijk is het toch plezant. En we waren zo een beetje aan het denken aan de mensen die allemaal al overleden zijn, op korte tijd allemaal. Als we dan mogen denken aan Margriet bijvoorbeeld, zo vroeg gestorven. Maar dat was vooraf, zeg maar, even tussen de haakjes. Maar we denken wel af en toe aan dat soort dingen. En toen zaten we op een terras, eigenlijk mogen we niet klagen. En we zeggen, eigenlijk we moeten genieten van het leven. En dan dachten we zo, oh, genieten. En dan dachten we, gaan daar eens een lied over maken. Ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
0: Ja, vandaar is het ontstaan. Dus met andere woorden, pluk elke dag die er te plukken valt.
1: Ja, natuurlijk, ja.
2: Dat was genieten van en met Jovalli. En Jo, bedankt voor de support aan ons programma. En dan nu verder genieten met moeder en dochter Tina Bright en Louise. En zij brengen Don't Give Up.
3: Hallo, ik ben Tina Bright.
4: En Louise.
3: En samen brengen wij het nummertje Don't Give Up in de muziekshow. En je hoort ons natuurlijk bij...
4: Familie Radio.

0: En hier bij de muziekshow van Danny D'Amaro konden we net genieten van het optreden van Tina Bright en Louise. Dag Tina en Louise.
1: Hallo. Hallo.
0: En jullie hebben hier net een speciaal nummer gebracht die intussen een tijdje al geleden uitgebracht is. Hè? Kan je ons eens vertellen hoe het nummer was om hier te brengen in de muziekshow?
2: Het was heel leuk. Het nummer noemt Don't Give Up en het is een heel leuk nummer. Het was heel leuk.
0: Ja, het was leuk om te brengen en je mama heeft het eerst origineel uitgebracht, hè?
2: Ja, ja. En dan heeft ze aan mij gevraagd of ik mee wou zingen en een nieuw nummer daarvan uitbrengen.
0: Ja. En hoe blij was je toen je die vraag kreeg van je mama?
2: Ik was heel blij. Ik was heel enthousiast. Ik vond het heel leuk dat ze het vroeg.
0: Ja. En dan als mama, Tina, is het heel trots om dan je dochter te zien stralen op het podium, hè?
3: Absoluut, zeker en vast, want ze is eigenlijk heel getalenteerd. Ik leer ze al zingen van toen ze 2-3 jaar was en ze kan het nu, wauw, echt top, helemaal geweldig. En ja, dan is als mama sowieso een geruststelling van ja, ze gaat dat kunnen. Dus ja, we zijn de studio ingedoken en we hebben dan met Kenny de Vriezen van Phantom Productions een nieuwe dansversie, popdance eigenlijk, een beetje opgenomen. Ja.
0: Ja, want het is dus een nieuwe stijl dat jullie opgenomen hebben. Het is een nieuwe versie van het nummer, hè?
3: Ja, klopt. Het is een snellere beat. Ja. Het is een beetje popdance, een beetje. Allee, zo de 120 bpm, dacht ik, nu. En vroeger was het 110, dus dat is toch wel wat sneller. Een beetje Jamaicaanse invloeden erin gebracht. Zo'n beetje vrolijker nog, hè. Ja.
4: Zo mooi. En nog heel veel succes, Tina en Louise. En nu een vaste klant uit Nederland. We zijn heel blij dat hij er weer bij is. En we zijn ook blij dat hij erbij wil zijn. Hier is met de klok, tikt maar door. Niemand minder dan Stef Eckel.
5: Hallo, ik ben Stef Eckel. En je ziet mij in de muziekshow. En je hoort mij natuurlijk ook bij Familie Radio.

0: Ja, het liedje heet De klok die tikt maar door. En ja, dat omschrijft eigenlijk dat de tijd gewoon ongelooflijk snel gaat. Dat je moet genieten van iedere dag in het leven. En dat je vooral niks moet laten. En dat is eigenlijk een beetje wat het liedje heel goed omschrijft, denk ik.
1: Ja. En dat is ook jouw levensmotto in het leven. Alles plukken wat te plukken valt?
0: Absoluut. Ja, goed. We genieten van iedere dag. En ik heb helaas om me heen gezien dat er heel veel mensen zijn weggevallen. Ook op veel te jonge leeftijd. Ja, dat zet je toch een beetje aan het denken. En ik denk dat dit liedje eigenlijk wel heel goed omschrijft. Dat je gewoon extra moet genieten. Ja.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Aiepa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
7: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van

0: En natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel. 13 september. Ossie Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel. Met Play Today.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen. Met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen. En volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver.

Dat was Bart Herman met een prachtig verhaal gegoten in een prachtig lied, zoals alleen hij dat kan, vintage en old school. Maar helaas, beste volgers, luisteraars en kijkers, ons programma zit er helaas weer bijna op. We gaan u bedanken voor het kijken en verwijzen u graag naar onze website demuziekshow.be, waarop u alle informatie kan vinden over ons programma. Afsluiten doen we met een zomerhit en wat mij betreft de zomerhit. Phil Kevin met Olé, Olé, Chupito. Tot volgende week. Bye bye. Olé, olé.

0: Familie Radio is de gast in Nijlen bij de muziekshow van Danny D'Amaro. En daarnet konden we genieten van een optreden van Phil Kevin. Dag Phil.
1: Hey, olé, olé, chupito.
0: Ja, en hoe was het om het nummer hier te brengen voor een live publiek?
1: Geweldig, geweldig, geweldig. De mensen gaan mee. En dat is ook de bedoeling geweest van mijn nummer. Dus ik heb een nummer gaan maken. Heel nonchalant. Gaan zeggen van kijk, ik wil een nummer. De zalen intrekken. En na één refrein te horen... Vanaf het tweede refrein zingen ze het mee. En dat heeft zich bewezen. Olé, olé, chupito.
0: Dus het heeft gewerkt. En de zomer, je bent er helemaal klaar voor, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ik ben heel veel altijd in het buitenland. En deze zomer heb ik mijn agenda geswitcht naar veel meer in Vlaanderen te zijn. Dus ik geniet van het Vlaamse publiek. Van die mensen met een groot hart die ook luisteren naar familieradio. Absoluut.
0: Ja. Ja, en de optredens, waar kunnen we jou binnenkort aan het werk zien?
1: Heel Vlaanderen. Ik doorkruis Vlaanderen. Ik doe dat al jaren. Ik neem terug de tijd van Come On and Do It. In 89 is dat voor mij allemaal begonnen met heel Vlaanderen. Ik ben eigenlijk geboren in Sint-Truiden. Ik woon in Tenerife. Maar als ik in Vlaanderen ben, dan doorkruis ik heel Vlaanderen. Oost-West-Vlaanderen, Brabant en zo verder. Ja, ja.
0: En als je het vergelijkt uit de tijd van Come On and Do It, wat is er veranderd in de muziekwereld?
1: Oh, de gouden tijden van vroeger. Maar wij proberen die allemaal wel een beetje terug te halen. Hè? Dus, en dat lukt eigenlijk altijd iets meer in de zomer, vind ik. Dan heb je zoals familieradio die echt speciale dingen doet en zo. Dus ja, dan krijgen we dat terug. Dat sfeertje van toen destijds tien om te zien, krijg ik wel in de zomer hier in Vlaanderen nu terug. Ja.
2: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
6: Voor een vrijblijvende offerte surf naar HomeProtect.be.
7: HomeProtect.be.
8: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
9: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij De House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
10: Hallo, met de Bunny Club.
11: Ah, zijn jullie al open?
10: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
11: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
12: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
13: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Zo, dames en heren, onze volgende artiest heeft speciaal heel veel tijd genomen om hier bij ons te zijn. Want deze morgen, deze middag, stond hij nog in Blankenbergen in het Witte Paard voor enorm veel grote repetities. Dames en heren, geef hem daarvoor applaus, Michael Lanzo! Michael, we gaan beginnen met het begin.
1: Ja,
0: het allez. Witte Paard, vertel. Ja.
1: Wat is het van toen? Ja, dat is in Blankenberg. Hè? En ik sta daar van de zomer tot oktober 33 shows samen met Jacques Lafont. Patrick Onzia zit erbij, Lisa Lewis. Evelien Canotti gaat daar ook even vervangen, want Lisa moet op ieder moment van de dag nu bevallen. Dus, en Céline Hermans. Die, ja.
0: Is dat nu een van de hoogtepunten uit jouw loopbaan? Dat Witte Paard, of zeg je... Oké, ja, kijk, voilà, dat is natuurlijk goed, het Witte Paard.
1: Het is maar... leuk, maar ik vind elk optreden dat ik mag doen en dat ik de mensen mag tegenkomen, is voor mij eigenlijk een hoogtepunt. Dus ik ben nog altijd heel erg dankbaar dat ik kan en mag doen wat ik graag doe. Dus voor mij is dat toch wel bijzonder.
0: Ja, als jij in het Witte Paard staat, dan vraag ik mij af waarom... Hebben ze jou gekozen? Waarom jij? En dat is meteen ook de titel van jouw nieuwste single. Hè? Waarom jij? Je staat deze week op nummer 12 in Peters Vlaamse 40 op familieradio. Ja. Vertel eens wat meer over die single. Waarom jij?
1: Wel, ik had die single eigenlijk al heel lang geleden gehoord. En die was eigenlijk voor iemand anders bestemd. Ik weet nog altijd niet voor wie. En ik had daar gezegd tegen die man van... Ik vind dat wel echt wel een leuke single. Mocht die artiest dat niet doen, dan ben ik altijd bereid om dat zelf uit te brengen. En die, dan heeft eigenlijk Werner zelf gebeld een paar maanden daarna van... Kijk... die artiest gaat dat waarschijnlijk niet meer doen. En als je wil, dan mag jij die single op gaan nemen. Ja. We hebben hier en daar wel enkele woordjes veranderd. Een paar zinnetjes, een paar klemtonen. En dan is het uiteindelijk toch wel een beetje een Lanzo-nummer geworden.
0: Ja, het is niet een nummer dat specifiek op jouw lijf is geschreven.
1: Autobiograaf.
0: Maar kun je jezelf toch een klein beetje terugvinden in die tekst? Of zeg je, oh nee, ik zing dat en het is daarmee gedaan?
1: Nee, ik moet sowieso, als ik een single hoor, dan moet ik er mijzelf wel in herkennen. Mm-hmm. Het is nu niet echt een moment dat ik zeg van, ik beleef het in dit moment. Ik denk dat we dat allemaal ooit wel eens in ons leven hebben meegemaakt. Maar je gaat mij bijvoorbeeld nooit over een mooie vrouw met mooie borsten of mooi lang haar horen zingen. Of het moet mijn moeder zijn. Maar ja, ik vind als je als artiest iets moet gaan brengen waar je jezelf niet in herkent, dan het is toch belangrijk, vind ik.
0: Ja, we gaan 13 jaar terug in de tijd. Ja. Wat betekent dat voor jou? 13 jaar terug in de tijd, 2013...
1: Oh, die Belgium's Got Talent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, we kennen jou allemaal nog natuurlijk van Belgium's Got Talent. En ik herinner me nog dat je daar één nummer zong waarvan dat iedereen zei, hoe heeft hij dat in elkaar gestoken? Een nummer met allemaal die liedjes van andere Vlaamse artiesten.
1: Ah ja, ja, die medley van Nederlandstalen. Ja. Ja, wel, ik kreeg eigenlijk... de vraag, ik had mij ingeschreven en plots kwamen zij met de vraag, zou jij het zien zitten om een medley te maken met kinderliedjes? Ik dacht van, maar kinderliedjes, ik vind dat nu heel vreemd dat zij dat vragen. Maar ik wou ook die vraag niet meteen gaan opbergen, omdat die vraag van hen kwam. En dan zei een oud collega van Familieradio, Rudy, ja?
0: Ja,
1: Rudy van Vlaanderen. Die zei van, waarom doe je niet een medley van oude Vlaamse liedjes? En dan heb ik dat gaan opnemen. Ze waren niet direct er ondersteboven van, maar ze zeiden ook, ja, we gaan het zien wat de jury ervan vindt.
0: Zij waren er misschien de ondersteboven, maar de jury was het wel.
1: Ja.
0: En niet alleen de jury, want ook het publiek, hè, de mensen, die vonden dat formidabel.
1: Ja, ik verschoot ervan.
0: Hoe je dat bracht, hè.
1: Ja. Ik vond dat, ik ben nog altijd, verschiet nog altijd dat het zo'n impact had. Ja.
0: Belgium's Got Talent was niet jouw eerste wedstrijd, want ik herinner me nog goed. Ik zat in 2000 in de persjury van de Baccarabeker en daar kwam een nobele, min of meer onbekende Michael Lanzo. Wat heeft die Baccarabeker voor jou betekend?
1: Goh, ik heb daar, dat was eigenlijk een van de... de eerste professionele wedstrijden dat ik toen aan meegedaan had. En ik had daar zo holder de bolder een nummertje of twee ingestuurd. Het allermooiste van Gary Hegger stond daarop. Ik heb je lief, Paul de Leeuw. En ik dacht van, ik ga dat insturen en dan gaan we wel zien. En plots kreeg ik een telefoontje van, kijk, je bent geselecteerd en je mag meedoen als een van de vier kandidaten voor West-Vlaanderen. We hebben daar enorm veel bij geleerd. Dat was ook een unieke ervaring. Ik weet toen dat Truus Druits onze meter was. We hebben toen een zangcoach gehad van Peter de Smet. Dat was heel erg leuk om daar mee te doen. Ja.
0: De Baccarabeker Belgium's Got Talent, zijn wedstrijden belangrijk voor een artiest? Of zeg je, oh ja, kijk, voilà, ik heb eraan deelgenomen, het is welletjes geweest.
1: Ik vind altijd, je moet je kunnen aanprijzen aan het publiek. En voor mij was zo'n wedstrijd altijd wel belangrijk. En vroeger was dat ook, ja, je had echt de gouden micro. Je had op elke hoek van de straat wel een zangwedstrijd. Nu, vandaag de dag is dat een stuk minder. Maar ik vond het altijd wel leuk om aan zo'n dingen mee te doen. Vooral ook om dingen bij te leren. De mensen te leren kennen. Mensen die dan ook achter de schermen iets hebben te zeggen. En misschien ging op dat vlak dan enkele deuren voor je open. Ja.
0: Zou je ook nog willen deelnemen aan preselecties voor het Eurovisie Songfestival?
1: Goh, nee, ik denk dat niet.
0: Nee?
1: Nee, ik denk dat niet. Ik ben altijd enorm geïnspireerd geweest op het Eurovisie Songfestival. Maar ik denk vandaag de dag dat het niet echt belangrijk is dat je daar een goede stem hebt. Ik denk dat vooral dat zoveel meer is dan alleen maar een zangwedstrijd.
0: Ja, we gaan het eens hebben over jouw stem. Je hebt een unieke stem eigenlijk.
1: Alleen maar.
0: Je hebt een speciaal timbre in jouw stem. Als we een nummer horen op de radio, dan denken we dikwijls, oh, wie zingt dat nu? Maar als we een nummer horen dat gezongen is door Michael Lanzo, dan kun je onmiddellijk zeggen, dat is een nummer van Michael Lanzo. Zijn er bepaalde geheimpjes die jij hebt om je stem goed te onderhouden? Oh. Want het zijn ook niet de gemakkelijkste nummers.
1: Nee, en ik merk ook hoe ouder ik word. Ik heb bepaalde nummers opgenomen vroeger dat ik eigenlijk niet meer aan kan. Er staan nummers op mijn eerste album. Laat mij die niet meer zingen, want die zijn zodanig hoog voor mij geworden. Maar ja, ik heb altijd wel mijn eigen stem. Ja, je kan zodanig technisch geschoold zijn dat je je eigenheid en je stem gaat verliezen.
0: Ja.
1: En dat wou ik niet. En ik denk dat voor mij wel een voordeel is, dat mensen mij herkennen in mijn stem.
0: Ja. Jij treedt heel veel op, maar je treedt ook regelmatig op in jouw eigen zaak. Hè? Want moesten de mensen die nog niet weten, je hebt je eigen zaak in de weken.
1: Ja. Maar vertel
0: eens, wat gebeurt daar allemaal? Die treedt er regelmatig op.
1: Ik treed er regelmatig op nu de laatste.
0: Ik ga morgen naar Meulebeke. Ja. Zie ik jou in jouw eigen zaak?
1: Nee, want momenteel is het echt voor mij zodanig druk. Pas op, als er vrije momenten zijn en er is iets te doen, de mensen weten dan ga ik sowieso wel een beetje gaan helpen. Maar eenmaal de optredens beginnen, dan verdwijn ik discreet. En zonder mensen, waar is die? Ah, je is weg. Ja. Ja. Ze weten dat, hè. Dus dan wil ik ook niet echt in de kijker gaan lopen bij die andere artiesten. Dus dat is dan hun moment.
0: Ja.
1: Maar het is vooral ik vind het altijd plezant dat ik andere artiesten daar terugzie. Ja. Mensen die zelf iets kunnen organiseren. En als zij dan beroep doen op mijn zaak, vind ik dat altijd wel een pluspunt. Ja,
0: je maakt ook deel uit van Trivoci, hè?
1: Ja. Ja, dat is nu ook. Normaal in september moet een nieuw album komen.
0: Dat is samen met Jan Wuitens.
1: Ja, samen met Jan en nu Sven. Maar zijn artiestennaam is nu veranderd naar Liam Sky. Dus we hebben elkaar gisteren gehoord. Dus het is nu al terug een maand geleden dat we elkaar niet gezien hebben. Maar ja, het is precies of dat wij drie broers zijn. Dus het voelt wel goed dat we elkaar nu en dan eens een keer horen.
0: Oké, stel, je moet volgende week een keuze maken. Ofwel blijf je solo-artiest, ofwel gaan jullie verder met Trivoci. Je moet de keuze maken.
1: Solo, sorry.
0: Solo?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja,
1: ik zie, ik, ik, ja... ik weet, die keuze gaat niet komen, maar ja, ik heb zoveel gedaan om te kunnen te staan waar ik nu sta. Dus pas op, moest er ooit de vraag komen van kijk, jullie kunnen internationaal met Rivotje doorbreken, dan ga ik dat wel doen. En dan ga ik misschien mijn carrière als soloartiest een klein beetje op pauze drukken, mm-hmm. maar volledig mee stoppen. Ja. Ik denk niet dat dat
0: zou lukken. Je bent populair. Hoe ga je om met die populariteit? Hoe ga je om met de fans? Ben jij bereikbaar voor de fans?
1: Bereikbaar of bereikbaar? Oh, maar ja, Paul. Nee. De mensen weten sowieso dat ze mij via Facebook, via Instagram en als ik kan, dan ga ik altijd reageren ook. Nu, en natuurlijk, het is nu wat drukker, dus... maar ik probeer toch altijd wel, als mensen een vraag hebben en ze willen mij op een of andere manier contacteren, dan gaan ze mij toch wel op een of andere manier terug horen, zeker.
0: Oké, dan sta je altijd klaar. Weet je wat, Michael, wens jou heel veel succes en het witte paard. Wens jou heel veel succes met jouw nieuwe single.
1: Dank je wel.
0: Voor de rest van je leven. En ik heb nog 5 vragen voor je.
1: Ja, nu zie.
0: Pruimen of perziken?
1: Ja. Doe maar perziken.
0: Pernod of Picon?
1: Picon.
0: Je mag een avondje uit. Kies je dan voor koning Philip of voor prins Laurent?
1: Mag je van Holland kiezen?
0: Je mag er een van Holland kiezen ook.
1: Ja, doe maar koningin Maxima dan. Dat ziet er tof uit.
0: Voilà. De Gentse feesten of marktrock?
1: Gentse feesten.
0: Ben jij sportief?
1: Ik volg nu wel.
0: Volg je voetbal, volg je wielrennen, volg je...
1: Ik vind het heel leuk om nu te horen dat de Rode Duivels heel goed bezig zijn.
0: Ja.
1: En,
0: maar welke sport doe je dan? Vogelpiek? Biljart?
1: Ik ga gaan fitnessen. Ja.
0: En nu eigenlijk een vraag dat ik niet zou mogen stellen aan jou. En dat je misschien straks, als we samen in de coulissen zitten, dat je gaat zeggen, waarom heb je dat nu gevraagd? Mannen of vrouwen?
1: Alle twee.
0: Voilà. Dames en heren, Michael Anzo.
1: Dankjewel.
2: Familie Radio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familie Radio.
1: We gaan een beetje zingen ook, hè.
3: Bloemen die bloeien voor jou en voor mij. Een vogel zingt vrolijk zijn lied. Kinderen stoeien, zo.

Last of the tijd, dankjewel. Dames en heren, zoals onze polder heeft gezegd, we hebben ook een nieuwe zomersingle. Ik ben heel blij dat dit bij Familie Radio heel goed doet. Dus vandaag kon ik ook niet anders dan dit nummer zingen. Waarom jij? Da-da.

0: En dat was hem, dames en heren, in volle glorie, Michael Lanzo.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna. Familieradio.
1: Inderdaad, Familieradio. Wij zijn nog bezig aan de opnames van het radioprogramma Familieradio Zomert. Beste luisteraars thuis, moest u hier bij ons zijn, op het terras van de kippen in Merkem, dan zou u kunnen meegenieten van deze bijzondere, gezellige sfeer. Maar niet getreurd, volgende week zijn wij er opnieuw. Vrijdag 17, vrijdag 24, vrijdag 31 juli en de vrijdagen 7 en 14 augustus. In totaal krijgen wij hier meer dan 70 artiesten over de vloer. En wat voor artiesten? En als ik het heb over artiesten, dan heb ik het zeker over de man die hier naast me zit. Iemand die enorm populair is. Dames en heren, geef hem een davel applaus. Thomas Julien!
2: Hele goeiemiddag.
1: Welkom. Jij stond in de file, hè?
2: Het was gigantische file vandaag. Ze zeggen altijd op tijd vertrekken. Ja. En dat hebben we ook gedaan. Maar er was vandaag geen uitkomen aan. Het was ongelooflijk.
1: Ja, en ik vroeg hem, was de lange file? Zegt hij, ik weet het niet, want ik stond helemaal vooraan. Je hebt een nieuwe single, hè?
2: Ja, klopt.
1: No problemo.
2: Ik dacht, ik stond in de file. Ik dacht, no problemo. Ik
1: zal er wel.
2: Ik kom eraan. Dus.
1: Ja, vertel eens wat over die nieuwe single van jou.
2: Wel, het was eigenlijk niet de bedoeling om nog een single uit te brengen. Want ik heb in april de Klompendans uitgebracht. En die had ondertussen meer dan 30 miljoen keer bekeken op sociale media. Dat is ongelooflijk veel. En doordat dat zo'n succes werd, dacht ik, laten we deze zomer nog eens een echt zomernummer uitbrengen.
1: En het is een zomersnummer
2: met
1: geworden.
2: Met positieve vibes.
1: Ja.
2: We hebben de tekst ook volledig zelf geschreven. No problemo, heb je zorgen. Wel, de mensen maken zich soms een beetje te veel zorgen in kleine dingen. En dan denk ik van, de mensen moeten soms eens meer zeggen, wow, no problemo.
1: Ja. No problem.
2: Morgen een nieuwe dag.
1: Wat heb jij met Italië of met de Italiaanse taal? Want je hebt vorig jaar kenden we Tutto Bene van jou.
2: Ja, Tutto Bene. We blijven een beetje in hetzelfde.
1: Tutto Bene, ja.
2: We blijven een beetje in dezelfde sfeer. Zomerse vibes. Ik hou wel van de Italiaanse keuken. Dus ik vind het wel plezant.
1: Ja, voilà. Ga je graag op vakantie in Italië?
2: Ben ik zelf nog niet geweest.
1: Nog niet geweest?
2: Het is hoogdringend. Het wordt hoogdringend.
1: Thomas, tijd. Dan is het tijd dat je gaat. Hè,
2: zeker en vast. En dan zal ik daar zeker mijn accordeon meenemen. En
1: ja.
2: Al die zomerse nummers zingen natuurlijk.
1: Voilà. Maar niet alleen Italië, maar jij zingt in het Nederlands. Maar je hebt ook enkele opnames gemaakt in het Duits. Wat is daar de reden voor?
2: Ja, dat klopt. Omdat ik zo'n voorliefde heb voor de echte Duitse schlager ook. En ik ken er ondertussen ook heel veel mensen al. Sinds 2019 heb ik heel wat vrienden ook in Duitsland, ook uit de muziekwereld. Producers, ook zangers. We merken ook dat heel wat jonge artiesten daar in de Duitse schlager zijn. Mm. Dus dat is natuurlijk plezant als je dingen met elkaar kunt delen en kunt babbelen over
1: je zingt niet alleen in het Duits, maar je treedt daar ook op, hè?
2: Ik heb daar nu en dan wel eens een optreden. Dus dat is altijd plezant.
1: Ja,
2: ik zit daar, al mijn nummers worden ook in Duitsland opgenomen in een Duitse studio.
1: Ja. We gaan terug naar 2023. Toen bracht jij dat nummer uit dat bijna iedere artiest zingt tijdens optredens op vandaag. Maar jij bent degene die dat nummer heeft uitgebracht in 2023, Engel Bewaarder.
2: Ja, dat klopt. Dat nummer was hier eigenlijk nog niet gekend.
1: Ja.
2: Dat heeft in Nederland ook een hele tijd geduurd vooraleer dit nummer van de grond begon te geraken. En net in die tijd hebben wij dat nummer uitgebracht. En is dat in Nederland dan zo'n gigantische hit geworden.
1: Door Was Marco dat voor Spermaak. Jou een beetje de doorbraak? Want
2: ik denk het,
1: zing je al een hele tijd.
2: Ik denk het wel. Dat nummer brengt natuurlijk heel veel sfeer. En ik probeer op ieder optreden natuurlijk volop sfeer en ambiance te brengen. Ik probeer de mensen zoveel mogelijk te entertainen en ervoor te zorgen dat de mensen hun zorgen vergeten.
1: Ja, ik zou het bijna niet durven zeggen, maar op jouw eigen website las ik Thomas Julien van straatmuzikant tot schlagerster. Straatmuzikant, leg uit.
2: Ja, ik heb 10 jaar op straat gespeeld.
1: Dat meen je
2: met
1: niet.
2: Mijn accordeon. Zeker en vast.
1: En waar konden de mensen jou dan?
2: Toen ik 14 jaar was, had ik de akkoorden van mijn

0: grootvader gevonden. En ik dacht, oh, dat zou wel eens leuk zijn om te kunnen spelen voor mensen. En ik stond heel vaak in Kortrijk en ook in Waregem in de winkelstraat. En daar heb ik 10 jaar lang, dat was meestal in het weekend, de zaterdag en de zondag, stond ik daar op straat. En ik
1: speelde enkel accordeon of je zong?
0: Ik speelde toen enkel accordeon. En ik kende daar ondertussen heel wat mensen, ook de uitbaters van de cafés, die zeiden altijd, kom snel even hier op ons terras spelen. Dat was eigenlijk superplezant. En ik gaf aan iedereen kaartjes. En zo is eigenlijk van het een het ander gekomen. En zijn mensen
1: maar dan speelde je accordeon, maar hoe ben je dan te weten gekomen dat je ook beschikte over een hele goede stem?
0: Ik merkte dat de mensen zelf begonnen mee te zingen. Ik was ondertussen geboekt op kleine privéfeesten en zo. Mm. En ik merkte, de mensen zingen mee. Als ik zelf ook meezing, dan was er nog meer sfeer. En dan ben ik begonnen met lessen te volgen. En is het eigenlijk uitgedraaid. Ja, met een zangcarrière en die accordeon die erbij komt. Dus de perfecte combinatie.
1: Ja, je hebt er juist zelf aangegeven. Je hebt zoveel volgers op sociale media. Jij bent ook populair op TikTok, op alles wat sociale media is. Is dat belangrijk?
0: Ik denk dat heel veel mensen dit onderschatten, hoe belangrijk dit is. Ik denk, in mijn ogen is dit de toekomst. En ik probeer op die sociale media verschillende publieken aan te spreken. Een publiek op TikTok is een ander publiek dan de mensen die op Facebook zitten. Ja. En zo kan ik de accordeon populair maken bij een groter publiek en bij verschillende generaties.
1: Ja, je hebt het nu weer over accordeon. Je bent begonnen met accordeon. Wat doe je nu het liefste? Accordeon spelen of zingen?
0: De combinatie.
1: Ja, dat is een diplomatisch
0: de combinatie.
1: Antwoord. Zijn er mensen naar wie jij opkijkt? Nationaal, internationaal?
0: Ik zie momenteel op mijn TikTok heel wat video's voorbij komen van Helene Fischer, die momenteel bezig is met haar tournee met haar arena-tournee in Duitsland. En dat is op een niveau, een wereldniveau, maar toch wordt haar slager gezongen in haar taal. Dat is eigenlijk ongelooflijk en onvoorstelbaar.
1: Ja, heel veel mensen zijn al bij jou geweest op de optredens, maar zij die er nog niet waren, wat mogen zij verwachten als ze naar een optreden van jou komen?
0: Een onvergetelijk moment. En ik hoor het hier al. Ambiance.
1: Ja. Ja. Jij zingt enkel Nederlandstalige nummers. Of tijdens de optredens breng je ook van die Duitse nummers?
0: Vooral eigenlijk ook soms Engelstalig. Mm. Bijvoorbeeld Amarillo. Nummers die sfeer brengen, maar die toch iedereen kent. En hij toch gemakkelijk kan meezingen. Dus ik probeer altijd nummers te brengen. De nummers die ik ook zelf uitbreng. Dat is één voorwaarde. Dat iedereen de titel heel snel kan meezingen. Dat een nummer snel in het oor blijft hangen. Dat het, bijvoorbeeld die laatste single, No Problemo. Ik heb zoveel berichten gekregen van mensen die mij vertellen, dat nummer dat blijft hangen in mijn hoofd. En dat is exact wat ik wil horen. En dat is exact waarvoor we het doen. En
1: ja, je hebt ook een verzamel-cd uitgebracht, hè?
0: Ja, een verzamel-cd.
1: En wat staat daarop?
0: Heel wat nummers natuurlijk, ook eigen geschreven nummers. Daar staan ook Duitse nummers op. Engelbewaarder, mijn eigen versie, staat daar natuurlijk ook op. En voor de mensen die een exemplaar willen bemachtigen, we hebben wel straks bij het foto's tekenen, hebben we ook cd's mee. En dan kunnen jullie zeker een ondertekend exemplaar bemachtigen.
1: Voilà. We gaan 10 jaar verder in de tijd. Thomas Julian, vertel. Waar staat hij? Wat doet hij?
0: Ik hoop dat ik dan nog altijd mag zingen, ook met mijn accordeon, dat ik nog steeds heel veel mensen gelukkig mag maken met mijn muziek. En ik hoop dat er dan misschien een nummer is dat mensen, dat iedereen kent, of als je nu van slager houdt of niet, maar dat ze weten, dat nummer, dat is van dat manneke met zijn accordeon.
1: Ja. Ja, van Thomas Julian met zijn accordeon.
0: Ja, voilà. Ja.
1: Is het Thomas Julian of Thomas Julian?
0: Thomas Julian.
1: Ja, Thomas Julian.
0: Laten we het gemakkelijk houden.
1: Ja, oké. Zeg, weet je wat, we wensen jou nog heel veel succes.
0: Dank u wel.
1: Met die nieuwe single, Trek het jou niet aan, No Problemo, zou ik zeggen. En
0: ik ben hier toch geraakt, hè, vandaag.
1: En vast en zeker kom je terecht in de hitlijsten van Familieradio. Maar we laten jou zomaar niet gaan, vooraleer je hier uw kunnen demonstreert aan de mensen hier op het domein van de kippen in Merkem. Heb ik 5 vragen voor jou.
0: Oh.
1: Gewoon antwoorden zonder nadenken, niet kijken. Pizza of spaghetti?
0: Pizza.
1: Rodenbach of Trappist?
0: Platwater.
1: Een avondje uit met Goedele Wachters of met Fatma Taspinaar?
0: Laten we met beide uitgaan.
1: Ja, oké, dat kun je niet aan. Dat kun je niet aan.
0: No problemo, no problemo.
1: Lange broek of korte broek?
0: Korte broek.
1: Benidorm.
0: Wat denk je, dat is meer sexy, hè?
1: Ja, voilà. Benidorm of Lloret de Mar?
0: Ik ben nog in beide niet geweest.
1: Dus,
0: ik ga heel graag naar Mallorca. Dat is ook Spanje, dus...
1: Oké, ja.
0: Palma de Mallorca.
1: Dat is in orde. Voilà. Concertzaal of een cruiseschip?
0: Oeh. Dat is de hele moeilijke. Ja. Dat is de hele moeilijke, want een cruiseschip, dat staat ook nog zo op mijn verlanglijstje. Zo de bucketlist, dat zou wel heel plezant zijn.
1: Ja.
0: Dus laat ons nemen het cruiseschip.
1: Oké, dames en heren, genoeg gebabbeld. Ik geef je het woord aan... Niemand minder dan die man hier naast mij die momenteel heel wat Vlaamse harten verovert. Dames en heren, Thomas Julien.
0: Dank u wel.
2: De zonnigste muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Lieve vrienden, u kent hem alvast. Mijn zomersingle. No problemo. Dus laat mij zien dat u er bent. Ga

Dank je wel. Lieve vrienden, volgend nummer mag hier vandaag zeker niet ontbreken, want ik heb hem natuurlijk voor jullie meegebracht. Mijn accordeon. Maar ik stel voor dat we even gaan rechtstaan. We gaan even van die stoelen. Kom maar, we gaan even rechtstaan. Want, beste mensen, we gaan dansen. We gaan dansen, we gaan feesten, we gaan zingen. Met een nummer die ondertussen op sociale media volledig viraal gegaan is. Meer dan 30 miljoen keer bekeken. Dames en heren, hier is voor jullie de klok.

0: Family Radio. Dankjewel. Dankjewel.
1: En wij geven nog een avond applaus, dames en heren, Thomas Julian.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maak er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Familieradio, bij ons ben je
1: thuis. 1 op de 3 buitenlandse bestuurders betaalt zijn boete in ons land niet, blijkt uit cijfers van overheidsdienst Justitie. Bulgarije of Roemenië bijvoorbeeld, dat betalen maar 3 op 10. In onze buurlanden wordt er veel vaker betaald, behalve in Frankrijk. In ons land worden gemiddeld 9 op 10 boetes betaald. Bij een verkeersongeval in Lille in de Kempen is een jongen van 7 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij stak plots de straat over en werd gegrepen door een bestelwagen. De bestuurder raakte niet gewond, maar was in shock. In Brussel zijn gisteravond 2 auto's uitgebrand. In Sint-Gilles en aan de Zuidvoor bevestigt de politie. De branden gebeurden op minder dan 1 kilometer van elkaar, maar het is niet duidelijk of er een link is. Momenteel zijn er geen aanwijzingen voor. De oorzaak wordt onderzocht. Bij zwaar stormweer in Litouwen en Letland zijn 2 doden gevallen. Verschillende anderen raakten gewond. Meer dan 250.000 gezinnen zaten een tijd lang zonder stroom. Het gaat om de meest verwoestende storm daar in meer dan 20 jaar. Ook het trein- en luchtverkeer is verstoord. In India zijn 22 mensen vermist nadat het schip waarop ze zaten gezonken is voor de kust. Het ging om een vrachtschip dat onderweg was naar Singapore en onder Panamese vlag vaarde. Er werd nog een grote reddingsoperatie ingezet met boten en een vliegtuig. 2 mensen werden nog gered. Wielrennen in Leuven is de slotetappe gestart van de Renewy Tour. De renners rijden een goede 183 kilometer en eindigen iets voor 4:00 opnieuw in Leuven. Jasper Philipsen staat aan de leiding van het klassement. Arnaud de Ligt, de winnaar van vorig jaar, startte niet. Hij is ziek. En ook de tweede rit in de Vuelta is gestart. Wout van Aert wil hem winnen en de rode leiderstrui overnemen van Pogacar. Het is een rit van 200 kilometer met een aankomst lichtjes bergop, iets voor 6:00. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maxima 21 graden. Morgen een zonnige dag bij 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt weer wel wat warmer.
0: Weer of geen weer, bij ons ben je thuis, Familieradio.
2: Familieradio zomert. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.
3: En de man die hier bij me zit, hoef ik eigenlijk niet voor te stellen. Ik denk dat jullie hem allemaal kennen. Wat zeg ik? Ik ben ervan overtuigd dat jullie hem allemaal kennen. Dames en heren, de enige echte Frank Galan. Frank, hartelijk welkom. U hebt het mij daarjuist gezegd, meer dan 200 kilometer moeten rijden om hier bij ons te zijn. Hoe was het op de weg?
4: Oh ja, Familieradio in Limburg, zoals je zegt, stond op de radio en zonder storing, ja. Dus ben ik recht naar hier gereden. Dus het is heel fijn om jullie zender ook in Limburg te mogen horen. 218 kilometer naar hier en straks terug 218 naar huis. Ja. Maar we hebben het ervoor over natuurlijk.
3: Ja, en wij zijn blij natuurlijk dat je erbij bent. Je hebt een nieuwe single, hè?
4: Ja, het is...
3: ja, en die nieuwe single die staat niet alleen hoog genoteerd bij Familieradio, maar ook in andere hitlijsten. Baila, bailame.
4: Dat zeg ik speciaalke. Het is een speciaalke. Ik heb het geschreven in het Spaans, Engels. De mensen weten, ik zing veel muziek van Julio Iglesias en zo. Dit is een eigen nummer. Ik heb het zelf geschreven, muziek en tekst. Spaans, Engels, Spanglish noemt dat. Met de bedoeling om niet alleen in Vlaanderen, maar ook over de grenzen te gaan. Maar de grenzen zijn dermate ver via internet. Hè. Mm. Dus momenteel zitten we in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en ook een stukje Polen. Ja. Dus ik ben daar heel blij mee dat dat groeit. Ik heb wel gezegd tegen de buitenlandse radiozenders, ik kan niet altijd bij jullie zijn. Mm-hmm. Dus deze week waren wij in Keulen. Voor radiopromotie en vandaag zitten we hier in de kippen. Dus het zijn nogal afstanden. Hè?
3: Voilà, dat zijn afstanden en inderdaad, ja. Eigenlijk doet het jou waarschijnlijk een beetje terugdenken aan vroeger. Hè? Want eigenlijk was jij en ben je nog altijd een Europese vedette. Hè? Want je bent overal gedraaid geweest, je hebt overal opgetreden in heel Europa. En toen zag ik plots verschijnen op internet dat die nieuwe single van jou de absolute mijlpaal was in je carrière. Leg eens uit.
4: Ja, sowieso. Ik ben in Vlaanderen begonnen in 1990, dus 36 jaar geleden. Maar ik wou iets speciaals doen. Ik dacht van, ik heb heel veel fijne collega's, toffe artiesten in het Nederlands. En ik was helemaal weg van de muziek van Julio Iglesias. En ik kon het ook heel goed imiteren. Ik kon hem heel goed nadoen. En ja, de Soundmix Show destijds nog in Vlaanderen, ja, in de jaren 90, heb ik deelgenomen met een liedje van Julio Iglesias. Dus het is een beetje gebleven in die stijl. Ik ben daar ook in gebleven. En ik dacht altijd van, dit gaat niet blijven duren. Maar ook hier in Vlaanderen zijn ze ook wel te vinden voor mooie Zuiderse, tussen haakjes, Iglesias muziek à la Frank Galan. En dit nummer is echt een Frank Galan nummer, een zelfgeschreven.
3: Ja, inderdaad. Je hebt in de tijd deelgenomen aan die Soundmix Show met de nummer van Julio Iglesias. Maar waarom Julio Iglesias?
4: Mijn moeder was verliefd op Julio Iglesias.
3: Mm-hmm.
4: Toen ik 12 jaar was. Dat is ongeveer.
3: En er zit niks meer achter, nee.
4: Nee,
3: lijkt toch een beetje op Iglesias, hè? Je zingt als Iglesias, je lijkt op Iglesias. Ja. Allee.
4: Maar dat is toch niks, maar ze zeggen tegen mij van, bent u een Spanjaard of bent u een Vlaming? Dat is toch erger natuurlijk, dan moet ik het gaan uitleggen. Maar nee, ik ben geboren in Gent, dus ik ben een ras echte Vlaming. Nee, mijn moeder was verliefd op Iglesias en zijn allereerste plaatje in 1972, Un Canto a Galicia.
3: Galicia, hé, ja.
4: Ik dacht van, wow, wat een mooie plaat is dat. En ik dacht zo, ene man, één stem die de wereld verovert door zijn charisma, door zijn présence. Hij zag heel bruin al op dat moment. Dus ik heb de eerste zonnebank gedaan in mijn leven. De zonnebanken waren er nog niet. Maar ik probeerde toch links of rechts op hem te lijken. Dus van 72 tot vandaag is Julio Iglesias altijd een soort van rode draad geweest in mijn leven.
3: Ja. Heb je Julio Iglesias eigenlijk al ontmoet?
4: Ja, al een paar keer. Ik heb hem trouwens voor Dag Allemaal. Die belde mij ook eind jaren 90. Frank, Julio Iglesias is in België incognito. Heeft geen concerten. Niemand weet dat Julio Iglesias hier is. Maar kun je hem alsjeblieft interviewen in het Spaans in Antwerpen? In Café Local. Ik zeg, of course, zeg, dat doe ik. Hè.
3: Dus, of course is wel Engels. Hè?
4: Is wel Engels, ja. Claro que sí. Dus ik heb daar Julio Iglesias mogen interviewen. Hij zat exact waar jij zit, naast elkaar, in Spaans. Maar Julio Iglesias, zijn rechterkant, dat is zijn slechte kant. Dus hij keek altijd naar mij, een half uur lang. En dat was soms wel vervelend, omdat op een bepaald moment ben je uitgepraat na een half uur in Spaans. Over wat moet je nog praten? Mm-hmm. Het ging niet zozeer over muziek. Het ging over het leven van Iglesias. Zijn privéleven. Waar hij woont. Zijn kinderen. En toen hebben wij samen Un Canto Galicia ook gezongen.
3: Ja.
4: Voor de pers. Zeer mooi moment voor mij.
3: Je zegt in het Spaans. Heb jij nu speciaal die Spaanse taal aangeleerd om die nummers van Julio Iglesias te kunnen brengen? Of was dat iets dat gezegd van? Voilà.
4: Nee, ik ben van opleiding vertaler, tolk, Spaans-Engels. Dus ik geef ook Spaanse les.
3: Ja.
4: En al van kleins af ben ik daarmee bezig. En ik heb dan de tolkenschool gedaan in Gent. 4 jaar Spaans-Engels. Ik heb 3 jaar op de Canarische eilanden gewoond. Ik lees boeken in Spaans. Ik schrijf mijn teksten zelf in het Spaans. Ja. Bailame ook trouwens.
3: Ja.
4: Dus het is mijn tweede taal eigenlijk.
3: Die ontmoeting met Julio Iglesias, was dat nu de mooiste herinnering uit jouw carrière? Of zijn er andere momenten waarvan je zegt, kijk, dat is toch iets wat ik nooit in mijn leven zal vergeten?
4: Absoluut. Die ontmoeting, het waren er een paar horen met Julio Iglesias. Als je dan weet van, kijk, elke artiest heeft een idool, hè? Een inspiratiebron, een mentor, zeg maar. Bij mij was het dan Julio Iglesias. En ik heb je dan persoonlijk mogen ontmoeten, bekijken, mee praten, bestuderen. En ik vond van, oké, dit past in mijn plaatje. En hij is ook de persoon die mij een beetje geduwd heeft in mijn verdere loopbaan.
3: Ja, er is de laatste jaren is er nogal wat een en ander gebeurd rond Julio Iglesias. Vooral in Spanje. Tel je daaraan of zeg je, kijk, voilà.
4: Ik heb daarop gereageerd. En op zo'n niveau, hè, als je artiest bent, een wereldartiest, en je bent wereldwijd beroemd, en je stopt met zingen, dan kan het zijn dat je links en rechts een beetje wraakacties krijgt.
3: Ja.
4: De tijden zijn ook enorm veranderd, spijtig genoeg. Ik ben geboren in de jaren 60. De jaren 60 en de jaren 70 waren toch de mooiste jaren, dames en heren.
5: Ja.
4: Ja, vandaag is het allemaal een beetje wie doet wat. En iedereen moet van alles van elkaar weten. Nou, ik denk niet. Tuurlijk, Julio Iglesias is een charmezanger. Hij buit dat ook uit. Ik ben dat misschien ook. Maar kijk, op zo'n niveau wereldwijd, het is volgens mij niet evident om daarmee om te gaan.
3: Mm-hmm. Ja, je hebt een goed gevulde agenda. mensen die naar een optreden van jou komen, ik denk dat er hier veel zitten op het domein van de kippen, die regelmatig naar optredens komen van jou, maar wat mogen ze verwachten? Enkel nummers van Julio Iglesias?
4: Nee.
3: Of breng je dan tijdens een optreden?
4: Ik zing eigenlijk altijd in 5 talen, dus Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans. Julio Iglesias komt daarin, een paar nummers, en dan voor de rest ook Nederlands veel. Mm-hmm. Gigi Lamoroso en al die dingen.
3: Ja.
4: Ook een paar slagers natuurlijk. Mensen moeten zich amuseren. Ook Franse chansons, Duitse nummers, omdat we ook in Duitsland lang gewerkt hebben. Het is een mikmak van alle soorten muziekstijlen en alle soorten genres. Zodanig dat de mensen na een uur niet in slaap vallen.
3: Je brengt wat de mensen graag horen.
4: Ja, we weten ondertussen ook wat het publiek wil. En als we voelen, oké, dit optreden gaat de verkeerde kant uit, dan sturen wij dat altijd bij.
3: Ja, ik vind het heel sympathiek dat je vandaag bij ons bent hier bij Familie Radio, maar wat ik wel heel spijtig vind, dat is dat die sympathieke Christel er niet bij is. Hè?
4: Heb je haar meegevraagd?
3: Ik heb haar niet meegevraagd.
4: Mama, ja. Paul.
3: Nee, ik heb een andere afspraak met haar. Nee, jullie zingen ook duetten, hè? Wat doe je nu het liefste eigenlijk? Duetten zingen met Christel of gewoon solo-nummers brengen?
4: Ik heb heel lang natuurlijk 30 jaar solo en nog altijd. Ik word solo nog altijd geboekt. Maar het mooiste is, als ik eerlijk mag zijn, Christel en ik, we zijn nu 25 jaar samen, waarvan 23 getrouwd. Er is niks mooiers als je samen vertrekt thuis en je komt 's avonds terug thuis. Je hebt samen gezongen, samen genoten van de avond.
3: En wat doe je dan?
4: Na het optreden bedoel je?
3: Ja.
4: Na het optreden dan... Hoe zeg je? Nee, wij drinken geen alcohol, voor alle duidelijkheid. Ik ben gestopt 15 jaar geleden, dat weet je trouwens.
3: Ja.
4: Wij zijn altijd 24 uur verbonden met elkaar. Zowel geestelijk, lichamelijk, carrièrematig. Zij heeft mij ook in ene mate veranderd qua artiest. Ze heeft mij leren aankleden. Ze heeft mij leren optreden met een soort bravoure.
3: Mm.
4: Ik was vroeger misschien een solo-artiest met een beetje de losbolligheid van we zien wel. Een vrouw ziet een artiest en die maakt jou tot een artiest. Dat heeft ze wel gedaan.
3: Dat is mooi gezegd.
4: Ja,
3: dat vind ik nu een keer mooi gezegd. Voilà.
4: Ja.
3: Je hebt het daar straks ook aangehaald. Je bent ook tekstschrijver. Je bent niet alleen artiest, je bent niet alleen zanger, maar je schrijft ook teksten. Schrijf die teksten alleen voor jou of zijn er ook andere mensen die teksten opnemen van jou?
4: Oh, ik heb teksten geschreven voor Luc Steno, Yves Segers. Dat heb ik allemaal gedaan. Maar de meeste teksten momenteel, Spaanstalig dan en Nederlandstalig, die schrijf ik uiteraard voor mezelf.
3: Ja.
4: Omdat ik denk van, kijk, als je muziek schrijft en je moet daar een tekst of je wil daar een tekst op hebben, jij bent de enige die min of meer weet hoe je in elkaar zit en hoe het gebekt moet worden.
3: Ja.
4: Ik heb teksten ooit gehad van Nederlandse tekstschrijvers uit Holland. Dat was heel moeilijk. Ik kon daar moeilijk mee overweg.
3: Ja.
4: En heb ik gezegd, oké, ik pas ze wel aan naar mijn mond, zeg maar. En de mensen horen ook graag dat het van jou komt.
3: Ja, Frank, je hebt in alle grote zalen in Europa gestaan om op te treden. Is er nu nog één plaats waarvan je zegt, daar zou ik nog eens willen staan? Of met die artiest zou ik nog eens willen een duet zingen?
4: Nee, niet echt. Ik bedoel, ik ben heel blij dat ik in Vlaanderen al zo lang actief ben. Kijk, ik ben altijd iemand geweest die het nooit groots heeft aangepakt. Ik heb niet in sportpaleizen gestaan, in Lotto Arena's en zo. Ik was er ook niet mee bezig. Ik hou van contact met het publiek. Dat betekent zo'n 200, 150, 200 man. Dat is mijn ding. Ik wil mensen een hand geven, een kus geven, ermee praten. Dat is uiteindelijk hetgene waarvoor wij het doen. Het contact met de mensen. En in het begin stonden wij op grote podia, een paar duizend mensen. Je zag nog niet eens wie daar stond. En je zong maar en je zong maar en je ging naar huis. Nee, dat was niet... Ik hou liever van kleine, normale, nederige optredens.
3: Ja. Frank, wij wensen je nog enorm, maar dan ook enorm veel succes met die nieuwe single. Niet alleen bij ons in Vlaanderen, maar in heel Europa. En ik heb natuurlijk ook nog 5 vragen voor jou. Hè.
4: Oh ja.
3: Gewoon antwoorden zonder nadenken.
4: Ja of nee? Ja.
3: Spaghetti of paella?
4: Paella.
3: Hoe is het mogelijk? Witte wijn of cava?
4: Geen van beide.
3: Je mag een avondje uit. Kies je dan voor Belle Perez of voor Dina Tersago?
4: Ik ga niet uit zonder mijn vrouw.
3: Dat is een uitzondering bij de Vlaamse artiesten, beste mensen. Ja. Maatpak of sportief gekleed?
4: Ik vind maatpak wel mooi, ja.
3: Ja. Hotel of caravan?
4: Hotel.
3: Dames en heren, geef hem daarvoor applaus, want hier is voor jullie Frank Galan.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
5: De zonnigste muziek.

Dankjewel, lieve mensen. Ik heb een liedje meegebracht. Ik zei het net tegen Paul. In 1994 stond ik op de Soundmix Show met Bart Kael nog toen. En ik heb de originele band meegebracht van dat liedje. Dus u moet zich nu inbeelden dat wij vandaag in 1994 zijn. U ziet er nog even goed uit als in 1994. Maar u hoort nu de originele band van in 1994 met het liedje waar ik tweede werd in de Soundmix Show in 1994. Leuk, hè? Fantastisch.

0: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
9: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio Zomert. Wij zijn nog altijd op het domein van de kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de kippen in Merkem. Wij krijgen vandaag niet minder dan 12 gekende artiesten die alles zullen vertellen over zichzelf. Althans, alles wat ze willen vertellen. En de volgende artiesten die ik met heel veel plezier aan jullie voorstel, is niemand minder dan Sabine.
2: Dank u wel. Goedemiddag allemaal. Allemaal bekende gezichten, hè? Dat is toch fijn. Hè?
1: Voilà. Sabine, je bent al heel lang bezig, hè?
2: Ja, ik
1: Vertel eens, hoe, wat, wanneer? Wanneer ben je begonnen, waarom ben je begonnen en hoe ben je begonnen?
2: Ik ben begonnen in het school, eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: In de school. En ik was 12 jaar. En de juffrouw van de muziek hoorde mij zingen en ze zei, komt gij eens naar voren? En toen heeft ze gezegd tegen mij, jij moet beginnen optreden. Dus ik ben dan soundmix-shows gaan doen en talentenjachten. Ook talentenjacht Walter Capio. Toen, nog die tijd. Toen was ik 12. En dus ben ik stilletjes aan zo in de cafékes begonnen. Vrij podia. En dan ben ik stilletjes aan tussen de hele fijne artiesten.
1: Je zegt dat je 12 jaar was toen je begon. Dus dat is al een jaar of 30 geleden natuurlijk.
2: We beginnen eraan. 30 is goed. 30 is goed. Dat is goed.
1: Dat is het. Maar wij kennen jou vooral. Allee, we kennen jou natuurlijk van zoveel jaren. Maar heel wat mensen hebben jou ontdekt door I Can See Your Voice.
2: Ja, dat was heel leuk.
1: Hey, afgelopen week hebben we I Can See Your Voice nog eens in herhaling gezien op tv.
2: Klopt, ja.
1: Maar hoe ben je bij I Can See Your Voice terechtgekomen? En wat is jouw ervaring daarbij?
2: Goh, eigenlijk, ik kreeg telefoon. Want eigenlijk had ik mezelf niet ingeschreven. Mm-hmm. Dus ik weet nu, na 2 jaar, nog altijd niet wie mij heeft ingeschreven.
1: Ik was het, Sabine.
2: Ik ben er heel dankbaar voor. En ik heb er wel heel veel ervaring op gedaan. En dat is nu momenteel nu nog bezig met van alle dingen. Ja. Dus.
1: Is dat nu belangrijk, die I Can See Your Voice? Heb je daardoor meer bekendheid verworven? Of zeg je, kijk, voilà, ik heb daar aan meegedaan. Er zijn mensen die gezegd hebben, we hebben dat gezien. Maar voel je dat in de optredens ook?
2: Jawel, toch wel gevoeld. Natuurlijk, VTM is niet zomaar een zender, dus er wordt door heel veel mensen bekeken. En ik heb er toch wel, de dag daarna, kreeg ik toch ongelooflijk veel berichten en aanvragen, ook veel privé.

0: Piste natuurlijk, die ik heel graag heb gedaan en nu nog. Dus ik heb nu momenteel op mijn 56 jaar mijn bezigheid nu. Wel, jawel.
1: Ja, voilà. I can see your voice, maar er komt de vervolg, hè. Want we hebben allemaal gezien op jouw Facebookpagina, 14 dagen geleden. Je stond in de kleedkamer, je stond in de loge van Studio 100.
0: Ja.
1: Vertel toch. Allee, er stond op, het is geheim, maar ik denk aan de luisteraars van Familie Radio, dat je toch iets mag vertellen. Een kleine tip van de sluier.
0: Ik mag
1: wat heb je daar gedaan? Heb je daar
0: ik
1: gezongen?
0: Heb gezongen?
1: Heb je daar
0: ik kan zeggen dat ik gezongen heb. Ik ja. heb... Ja, ik heb gezongen. Meer mag ik eigenlijk echt niet zeggen.
1: Oh, lust op u. Ja. Maar er mag toch iets meer vanaf. Je hebt daar gezongen. Was je daar alleen om te zingen of waren er nog meerdere?
0: Ik zal zeggen, we waren met een vijftiental kandidaten. Ik zal het zo zeggen, die overgebleven zijn, waaronder ik ook mee bij was.
1: Ja.
0: Nu heb ik al veel gezegd.
1: En dat betekent dat we jou ook weer terug gaan zien op tv?
0: Wordt vervolgd.
1: Ja, voilà. Je hebt ook al heel veel singles opgenomen, hè?
0: Ja, klopt. Ik weet niet meer hoeveel, maar ja. Jawel.
1: En is dat altijd in hetzelfde genre dat je die singles opneemt? Of varieert dat? Want je hebt ook in het verleden ook duetten opgenomen, hè?
0: Ja, klopt. Maar nu met iemand speciaal. Ons derde duet op een goeie half jaar tijd, denk ik. Hè? Ja, klopt dat, hè?
1: Ja, ja, veel te veel. Ja. Wat breng jij op het podium?
0: Goh, ik breng eigenlijk allround repertoire. Sowieso.
1: Jij brengt zowel slagers,
0: jawel,
1: maar je zingt ook pop-rock nummers.
0: Ja, klopt.
1: Wat doe je nu zelf het liefste?
0: Goh, ik doe alles graag. Als ik doe ook avondvullende programma's. Ik treed een drietal uren op met een kleine pauze tussen. Elke keer tussen de uurtjes. Een kleine pauze, misschien wel 5 minuutjes. Maar... En dan doe ik echt voor het publiek dat er zit toch een beetje van alles. Rock and roll, noem maar op. Ja. Slager, country.
1: Je bent niet alleen zangeres, maar je bent ook DJ, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Inderdaad.
1: Vertel eens, hoe kunnen de mensen jou boeken als discjockey?
0: Ja, het is eigenlijk hetzelfde telefoonnummer zoals op mijn flyers en zo staat. Het is eigenlijk dezelfde boeking. Normaal gezien, als ik DJ speel, is het een setje van 1 uur. Of ik meng het met mijn optredens van 3 uur.
1: Ja, maar als je dan als DJ ergens geboekt wordt, breng je dan diezelfde muziek die je zelf brengt? Of is dat een ander soort muziek?
0: Dat is geen dat de mensen eigenlijk willen.
1: Ja.
0: Maar ik ben dan eigenlijk... Nu ben ik momenteel 56, zoals ik daarnet zei. Maar dan zouden mij eens moeten zien staan in mijn kamer als ik aan het repeteren ben. Dan ben ik echt een puber. Mijn klakje helemaal achterstevoorop. En dan, ja, denk
1: met dat leren kostuum aan.
0: Ja,
1: en,
0: leren kostuum en ga weer verder. Hè. Geen leren kostuum.
1: Sabine, jij woont in Heel.
0: Ja.
1: Een heel eind hier vandaan. Eigenlijk ben je West-Vlaamse. Hè?
0: Ik ben West-Vlaamse, ja.
1: Ja, en wat ik haar graag vraag, zeg ik er iets in het West-Vlaams.
0: Ah. Dat is moeilijk, hè. Ik was 2 jaar als ik...
1: voilà.
0: Movento.
1: Ja, voilà.
0: Hoe is het? Is het zo? Maar hou zeg.
1: Zou we natuurlijk ook kunnen zeggen... Het is een route tussen en tren.
0: Dat gaat mij moeten opsturen, hè.
1: Het is een route tussen en tren.
0: Nee, dat
1: weet je wat dat betekent?
0: Nee, dat versta ik niet.
1: Er is een ruit uit het huis... En als het regent, regent het binnen.
0: Ah, movent toch?
1: Nee, maar die tegenstaande, je eigenlijk uit Heel komt, treedt je veel op in West-Vlaanderen, hè?
0: Ja, eigenlijk veel meer hier aan deze kanten. Maar ik vind dat eigenlijk niet erg, want ik kom heel graag naar hier.
1: Waarom?
0: Het maakt me niet uit, sta ik in de file. Oké, soms is het 3 uur rijden, 4 uur rijden. Maar dan denk ik ook, we zijn een beetje met de muziek bezig in de auto. En dan denk ik, straks mag ik naar al die lieve mensen in het West-Vlaamse.
1: Mokke de cadeaus, hè, voilà.
0: Dat is echt waar. Dat is echt waar.
1: Met wie zou je ooit vergeleken willen worden?
0: Goh.
1: Stel, binnen 50 jaar is er geen sprake meer van Sabine. Allee, het is te zeggen, lijfelijk dan. Maar als ze jou terugvinden op internet, met wie zou je dan vergelijken willen worden?
0: Van artiest bedoelt u dan?
1: Ja.
0: Oh. Nederlandstalig, Engelstalig?
1: Oh, je mag kiezen.
0: Vergeleken? Goh.
1: Hoe wil je herinnerd worden?
0: Gewoon als mijn eigen eigenlijk. Niet echt specifiek naar iemand opkijken, want ik kijk eigenlijk naar iedere collega en artiest op en iedereen doet zijn werk en we proberen toch allemaal onze job te doen. Dus ik kijk echt niet... Ja, ik heb wel een voorkeur voor iemand waar ik naar opkijk en dat is... Ik blijf het zeggen. Oei, oei. Ik wilde helemaal iets anders zeggen.
1: Zet.
0: Ja, ik hou van Céline Dion.
1: Ja.
0: Ja, ik ga in oktober naar haar kijken. Maar ik hou ook van onze Paul.
1: Allee, dat is goed. Straks ga ik u betalen. wat is uw ultieme wens? Zijn er nog dingen waarvan je zegt... Allee, dat zou ik toch nog een keer willen doen. Je hebt al zoveel wedstrijden... Allee, toch aan sommige wedstrijden deelgenomen.
0: Ja.
1: Maar is er nog iets waarvan je zegt... Dat zou ik toch nog een keer willen doen?
0: Ja, ik denk dat er velen iets willen doen dat tegenwoordig niet gemakkelijk is. En dat is natuurlijk die 10 om te zien ermee instaan. Waarom, dat weet ik niet. Omdat we al zoveel jaar aan het werken zijn aan de muziek. Mm. En ja, dus gewoon die kans krijgen om er toch eens iets te laten horen.
1: Mm-hmm.
0: Ik met u en Paul.
1: Oké, Sabine, wat zijn de toekomstplannen?
0: Blijven zingen. Liedjes nieuwe, uitbrengen.
1: Nieuwe singles op
0: nieuwe
1: de komst? Of,
0: samen.
1: Ja? Ja, hè?
0: Het hoort samen.
1: Ja, want we hebben eigenlijk al plannen, hè?
0: Ja, sowieso. Ja. En er komen nog andere liedjes aan.
1: Ja,
0: dus
1: we hebben plannen voor het najaar, kunnen we het al zeggen? Ja, hè?
0: Ja, doe maar.
1: Ja, we hebben eigenlijk plannen. In het najaar gaan we voor de eerste keer een kerstsingle uitbrengen, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja, dus wat het wordt, we gaan het nog zien, maar... Komt eraan, hè?
0: Komt er zeker aan.
1: Ja, weet je wat? Ik heb ook voor jou 5 vragen. Gewoon, ik heb omdat je van Heel bent, heb ik heel eenvoudige vragen uitgekozen.
0: Oh.
1: Confituur of choco?
0: Choco.
1: Pernod of Rodenbach?
0: Pernod.
1: Een avondje uit met Willy Sommers of met de Romeo's?
0: Ja, wat denken jullie?
2: Romeo's.
0: Ah ja, de Romeo's. Ze zijn met 3, hè?
1: Sabine, we zijn al een paar keer samen naar Benidorm geweest.
0: Ja.
1: Bikini of monokini?
0: Dat
1: is de waarheid, hè?
0: Ja, ik heb ze eigenlijk allebei mee. Dus je kunt kiezen.
1: Ja.
0: Nu is... Ah. Ik ga eerlijk zijn, hè? Maar echt eerlijk, hè? Merk hem. Dat is echt waar.
1: En dat is nu de reden waarom zij zoveel bijval heeft bij de fans, dames en heren. Omdat ze altijd eerlijk is. Geef haar een daverend applaus. Sabine.
0: Dank u wel.

Dankjewel. Will I have a king tomorrow? Heb ik er nu op Paul of heb ik er nu op de geluidsman? Is het op de Paul? Ja, is het op Paul? Op de Jan ook een beetje. Hè? Een applausje voor Jan. Hè? Hij doet dat goed, hè. Dankjewel. Dames en heren, het volgende liedje, als u het kent, zing het gerust mee, maar ik denk het wel. Luister maar.

Dank u wel. Het is niet dat ik me aan het wenen ben, hoor. Het is gewoon een klein beetje allergie. Niet waar ik ben aan het wenen. Gewoon van geluk. Omdat jullie zo lief zijn. Dat is echt waar. Een applausje voor jullie zelf, dames en heren. Allemaal in mijn hart. Echt waar, echt waar. Dames en heren, ik ben toe aan mijn laatste liedje. Maar ik ga hier sowieso nog genieten van de collega's, want ik ga hier nog even blijven rondhangen. Het is trouwens heel mooi weer. En dan moeten we van genieten. Nu is het aangenaam, hè? We mogen niet klagen, hè? Want zijn er nog mensen die op vakantie gaan? Naar Benidorm? Nog iemand naar Benidorm? Volgend jaar, wie weet. Wie weet, wie weet. Ik hoop dat ik nog eens mee kan, hè? Ja, jullie wachten erop, hè? Gaan we zeker nog wel doen. Gaan we zeker doen. Ik heb een liedje mee van een dame. Het is straks onze collega David van Dijk gaat het ook over een dame die heel gekend is in het Nederland. Corrie Konings heeft hele mooie liedjes, hè? En ik heb eentje mee van haar. Ik zou zeggen, als u het kent, zing gerust mee. De deze. Gaan we dus mee in handen, dames en heren.

0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
4: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september. OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van Roos.

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
0: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: De zonnigste muziek bij Familie Radio.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
2: Familie Radio zomert een zomerlang van op het domein de kippen in Merkem. En jawel, we zijn toe aan onze laatste opnamedag. De laatste van 6 opnamedagen waarop meer dan 70 artiesten de revue hebben zien passeren. Trouwens, de opname van vandaag, vrijdag 14 augustus, die kunt u beluisteren op zondag en op woensdag namiddag. En op zondagnamiddag komt Familieradio Zomert na de muziekshow. En de muziekshow, dat is het programma van de man die hier naast me zit. Geef hem een Davidapplaus, Danny D'Amaro.
3: Dankjewel, Paul.
2: Danny, nog altijd even populair, hè?
3: Oei.
2: Ja, je hoort het aan de mensen. Want je hebt eigenlijk een biografie om u tegen te zeggen, hè? Je hebt al heel wat gepresteerd in de showwereld. Je bent niet alleen zanger, je bent ook presentator, je bent liedjeschrijver, je bent realisator van de muziekshow, waarin je heel veel Vlaamse artiesten nieuwe kansen heeft. Vertel eens, hoe ben jij begonnen in der tijd? Wanneer was dat? En hoe ben jij in de showbusiness terechtgekomen?
3: Lang geleden.
2: Ja.
3: ondertussen is dat wel bijna 40 jaar geleden, denk ik. Ik was 16 toen ik begon. Ik ben er nu 55. Dus dat is een heel tijdje geleden. Met Vlaamse en Nederlandse muziek heeft mij altijd wel aangesproken. Ik heb dat ook heel mijn leven gesteund, eigenlijk. Ik heb er ook altijd op de kade gestaan, dat uitgeroepen. Altijd opgekomen voor het Vlaamse lied, ook voor senioren. En ik ben dat altijd blijven doen, tot ik de kans heb gekregen om een muziekprogramma te maken.
2: We zijn er nog niet aan dat muziekprogramma,
3: nee, maar
2: nu weten we nog altijd niet waarom dat je begonnen bent met zingen.
3: Ja, ik heb dat vanaf het begin eigenlijk al willen doen. Dat was eigenlijk
2: een kinderdroom.
3: Ja, waarom ik begonnen ben, om zo'n liedje, om een programma te maken zoals Op Volle Toeren, op Losse Groeven in de tijd. Ja. Dat wou ik doen en zo ben ik in dit vak gekomen.
2: Ja.
3: En heb ik een plaatje gemaakt en ben ik eigenlijk van begin af aan beginnen te presenteren en muziek te maken, beginnen te schrijven, liedjes schrijven. Ja, vanaf dag 1 eigenlijk.
2: Ja, en die droom heb je nu kunnen realiseren met de muziekshow, hè? Want de muziekshow, die wordt opgenomen, die wordt uitgezonden op MenTV, die wordt uitgezonden op Familieradio. Heel wat bekende namen komen aan bod. Vertel eens meer over die muziekshow. Wat zijn de toekomstplannen?
3: Ja, de muziekshow is eigenlijk deze week aflevering 100, dus dat zegt genoeg. 2 jaar lang iedere week een aflevering gemaakt, dat is niet evident. Dat heeft mij eigenlijk al heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Waarom? Omdat ik wou vanaf begin af aan een combinatie maken tussen bekende artiesten en minder bekende artiesten. Ik weet wat het is om keihard te vechten voor succes. En dat heeft vaak niks te maken met goed kunnen zingen of niet goed kunnen zingen. Soms wel, maar vaak niet. Het heeft een beetje geluk te maken. Je moet wat kansen krijgen. Je moet op het juiste moment daar zijn. En bij sommigen is dat gelukt en bij anderen niet. En ik heb er eigenlijk altijd een boontje voor gehad om die artiesten ook een kans te geven. Ik heb ook een enorme boon voor de oudere generatie die hits hebben. Onlangs had ik bij mij Mark Dex te gast in de opnames van de muziekshow. Hij bracht dan zijn hit O Clown. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dat op tv zie, hoe hij dat brengt. Zijn zoon was meegekomen, Tom. Die was verkleed als clown. Die deed een hele mooie act op het podium. En Mark, die zong dat nummer, of dat de eerste keer was dat hij dat bracht. Fantastische beelden. Als ik dat op Mint zag passeren, ja, ik kreeg het daar koud van elke keer. Ik kan toch die mensen een kans geven. En dat heb ik met al die oudere artiesten van Eddie Smith, of artiesten op leeftijd, ouderen, dat klinkt raar.
2: Ja, ja. ik was erbij, Norma Hendy bijvoorbeeld, die was
3: ja, Norma Hendy.
2: Knalrode Gummibot, dat nummer niet meer.
3: Ja, ik heb 5 jaar lang de muzikantenstad gedaan met de Melando's en zo. En Norma, die zat ook in dat programma. Wij deden alles live met een orkest. En ik heb 1 keer, ze had geen vervoer, en ik heb 1 keer Norma bij haar thuis afgezet. En ze was mij daar zo dankbaar voor. Toen ik haar vroeg om een knalrode gummiboot te doen in mijn programma, zei ze, ik doe dat niet meer, maar alleen voor jou, want jij hebt mij in de tijd ook een keer eens naar huis gebracht toen ik geen vervoer had. Kijk, dat vind ik dan mooi. En uiteindelijk heb ik daar heel veel reactie, want ze heeft een interview gehad in TV-familie en zo, naar aanleiding van de passage in de muziekshow. Dus ik ben heel blij dat ik dat ik kan doen, dat ik heel veel artiesten kan steunen, hoe moeilijk dat ook is, want het is financieel best heel zwaar. Maar het is zo, ik kan 3-4 platen of cd's en clips maken per jaar, dat kost me ook heel veel centen. Dan kan ik eigenlijk toch meer iets doen, ook voor andere artiesten.
2: Want je hebt ook grote plannen met die muziekshow, hè? Want er komt veranderingen.
3: Ik vind, als je iets doet, moet je dat goed doen.
2: Ja, vertel eens, wat mogen we verwachten naar de toekomst toe?
3: Meestal wat ik in mijn leven gedaan heb, is altijd wel gelukt, maar ik moet precies altijd omwegen maken. Bij mij duurt het altijd heel lang. Mm-hmm. Maar met de muziekshow hebben we nu aanstaande dinsdag een meeting met Mint TV. Hè? Familieradio is al bijgekomen, zeg maar. Dat is nog niet zo heel lang. En we gaan het programma meermaals per week herhalen, waar ik al vanaf begin op hamer, zeg maar. Het wordt 2 keer per week uitgezonden. Wat mij betreft kan dat gemakkelijk 5 keer per week. Ik denk dat dat nu wel gaat gebeuren. Er gaan ook een paar grotere platenmaatschappijen mee fietsen. Ze doen dat ik nog ook een beetje bekendere artiesten kan hebben, want dat heb je wel nodig om dat programma een beetje in de picture te houden.
2: Ja.
3: En dus ik denk dat het nog wel wat gaat evolueren. En ik hoop dat althans, want ik werk daar met hart en ziel aan.
2: Genoeg muziekshow, even jouw carrière. In de jaren 90 was jij enorm populair. Je stond regelmatig in de 10 om te zien. Maar jij bent ook een van de enige Vlaamse artiesten die scoorde in Nederland. Hè?
3: Ja, dat
2: hoe kwam dat? Hoe stak je die grens over?
3: Ja,
2: er was toch controle?
3: Ja, maar ik woon aan de grens. Ik ben geboren in Essen. En Essen ligt tegen de Nederlandse grens. Roosendaal, Breda, dus helemaal in de kop van België. Dus het was voor mij gemakkelijker of korterbij om in Nederland te komen dan in Vlaanderen. Want vroeger, dan bestond er geen internet en weet ik wat allemaal niet. Hè. Het moest allemaal gezocht en gedaan worden. Nu is het veel gemakkelijker. Nu haal je ook je muziek van internet af, Paul. Het kost 0,0 euro en je zingt alle hits. En je wordt geboekt overal. Wij moesten in de tijd alles laten maken. Hè. Dat kostte veel meer geld. Het was veel moeilijker om iets te doen. Ja. En dan ben ik in Nederland terechtgekomen na 10 om te zien. Ik had toen de applausmeter gewonnen. Dat was in de tijd het item van 10 om te zien. Dat was, iedereen volgde dat, de applausmeter. Dat was helemaal in het begin. En ik won dat onderdeel. En dan zat ik bij een Nederlandse platenfirma, bij Telstar Music, bij Johnny Hoes. Ik heb trouwens zijn zoon vanmorgen nog aan de lijn gehad, toevallig. Ja. En dan kwam ik in Nederland terecht en daar werd ik opgepikt door Jan Rietman, de bekende pianist. En hij had een programma op Radio Noordzee Nationaal en ik stuurde een liedje in. En dat werd de zomerhit van 1995.
2: In
3: dus
2: Nederland.
3: Lang geleden, in Nederland. Ja. En ik was vertrokken daar. Ik heb daar hele, hele mooie dingen kunnen doen. En dat heeft me altijd bijgebleven, maar dat is wel gestopt. Sinds dat er in Nederland in elke straat een zanger is beginnen te zingen, is dat voor mij, was het liedje uitgezongen en ben ik eigenlijk terug vol voor
2: vlak. En dan gaan we het nog een keer hebben over Paul Stevers, hè?
3: Ja, absoluut.
2: Je hebt een hele nauwe band met Paul Stevers. Je hebt ook liedjes samen met hem gezongen, hè?
3: Ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel duetten gedaan in mijn carrière. Ik ben er een paar keer wel voor gevraagd geweest, maar ik voelde dat nooit. Ik heb alleen met Paul Severs dat gedaan en met Michel van den Brander uiteraard. En ook nu op mijn laatste album met Henk Wijngaard, die trouwens vandaag een hartoperatie ondergaat. Maar bij Paul Severs, dat was een apart verhaal, want ik kende Paul al heel lang, zoals iedereen. Ik kwam die heel vaak tegen. En hij zei altijd van, Danny, hij waardeerde mij enorm, omdat ik heel veel liedjes schreef. En hij was altijd weg van de teksten, van de liedjes die ik maakte. En hij zei van als je een goed lied hebt, zegt hij, laat het me weten. En ik had juist bij Universal een contract met het Slagerlied, en dat stond hoog in de Vlaamse top 10. En Paul zei, als je een goed liedje hebt, en dan hebben we Marieke Marieke gemaakt. Ja. En dan hebben we het opgenomen en dat kwam meteen in de hitparade, tot op nummer 2. Want Christophe en André Hazes Junior stonden er op nummer 1. En wij bleven op 2 hangen, terwijl we volgens mij zeker de nummer 1 verdiend hadden. Want Paul had zoveel fans, die had echt duizenden van die singles afgenomen. Die verkocht dat ook bij zijn optreden, dat ging echt als zoete broodjes. Dus als we de verkoopcijfers echt moesten, als die gehanteerd zouden worden, dan zouden we absoluut nummer 1 hadden moeten. En ik had hem dat zo graag gegund, want hij wou dat zo graag na dat Zeg eens meisje gebeuren, hè, jaren later nog eens nummer 1. En voor mij zou dat ook mijn eerste nummer 1 het geworden zijn, maar dat is net niet gelukt. Mm-hmm. En dan blijft dat, dan wordt dat niet verder opgegaan, dan blijft dat wat hangen. Maar met Paul heb ik uiteraard heel veel dingen gedaan, want nadien hebben we nog 3. Ik heb uiteraard 3 of 4 zelfs duetten met Paul Severs gedaan.
2: Ja. Hoe zit het met nieuw werk van jou?
3: Ja, zoals ik al zei, ik investeer nu volop in de muziekshow. En dat brengt mij eigenlijk evenveel op. Ik kom vaak op tv nu, sinds 2 jaar. Het gaat nu nog meer worden op moment. Ik kom heel veel op de radio door als presentator van de muziekshow, samensteller. Uiteraard kom ik regelmatig aan bod in mijn programma. Ah ja, als je het samenstelt, ik kom er alle weken in, als ik zou willen. Ja. Maar voor mij is dat eigenlijk dat financiële, als ik platen moet maken of clips moet maken, zoals ik al zei. Ja, dat kost mij ook heel veel centen. En zo doe ik toch iets wat iemand anders niet doet. En ik hou er wel van, zo van te doen, dat lukt dan niemand anders. En ik doe het dan even. Maar uiteindelijk kom je dan ook, blijf je een beetje in de picture. Want je mag zeggen wat je wil, maar als je aan de mensen hier vraagt om de laatste liedjes van Luc Steenen of van de Romeo's of noem maar op, de titels op te noemen, ze gaan alleen altijd toch op de hits stuiten.
4: Ja, voilà.
3: En als je die niet hebt, zoals in mijn geval, ja, dan maakt het niet uit. Als je maar een beetje op tv komt.
2: Zo is dat. We gaan nog een beetje reclame maken. Robotland.
3: Ja, dat is toevallig gekomen. Robotland is een attractiepark en een familiepark. En ik moet eerlijk zeggen, ik werk heel mijn leven, of vooral heel veel, de laatste jaren heel veel. Ik heb heel weinig vrije tijd. Maar omdat ik het al zo lang doe, had ik een vriend van mij, waar ik regelmatig optrad, had ik eens een keertje laten vallen van, goh, je hebt een attractiepark en noem maar op. En dat is in Essen aan de grens, waar heel veel scholen naartoe komen, waar heel veel mensen naartoe komen met een kinderen, vooral de basisschool. Dat is echt de goede doelgroep voor het park. Ik zeg, als je zoiets hebt, en die eigenaar, een vriend van mij, die belde mij op en die zei van, ja Danny, jij hebt al zoveel dingen in de markt gezet, je hebt zo'n goede ideeën, wilde eens een keer afkomen, want mijn park dat gaat zo achteruit en er komt minder en minder volk, kom eens een keertje af en laat uw gedachten er eens over gaan wat wij hier moeten veranderen. En dan ben ik op een zondag in januari dit jaar daar geweest. Ik ben daar heel de dag, heb ik daar gezeten. Ik heb 3 bladzijden volgeschreven van wat ik vond, van wat daar moest veranderd worden en hoe die aanpak daar beter zou zijn. Een attractiepark, ja, dat is totaal voor mij ook iets nieuws. Ik wist dat niet, dus het was ook maar een beetje met een natte vinger. En de dag nadien belde die mij op en die zei van, ja, ziet er allemaal heel goed uit. Goede ideeën, fantastisch. We gaan dat zo uitwerken, maar jij gaat dat doen. Ik zei, ja, dat kan niet, want ja, ik heb zoveel werk en ik schrijf liedjes en ik promoot heel veel artiesten, noem maar op. Hij zei, ja, kom maar naar hier, zegt hij. Wij gaan hier tekenen, zegt hij. Jij hebt carte blanche, jij gaat dat hier uitvoeren. En dan heb ik 1 dag nagedacht en heb ik gezegd van, goh, dat is een andere piste, ik ga dat doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik 3-4 uur slaap 's nachts en meer niet, want je bent een attractiepark runnen. Dat is echt niet evident. Dat is totaal een andere wereld. En er komt onnoemelijk veel op u af. Maar ik moet langs de andere kant ook zeggen dat ik dat heel graag doe. Zelfs als je al 40 jaar in dit vak zit, ja, dan wil je wel eens wat anders. En ik heb dat gevonden. En ik hoop dat we met Robotland nog hele mooie dingen kunnen doen. Mm-hmm. Trouwens, vandaag is er een minigolf aan. Ik had een minigolf besteld. En dat was vandaag geleverd. Dus dat gaan we dan van de week weer installeren in het park. En we hebben weer nieuwe attracties.
2: Zo zeggen ze dat. Je bent jong en je wilt wat.
3: Ja.
2: Ik heb nog 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken.
3: Ja, anders zitten we morgen nog.
2: Stoofvlees of konijnenhapje?
3: Het laatste, ja.
2: Mojito of Sex on the Beach?
3: Het eerste.
2: Oké. Een avondje uit met...
3: Maar dat zand altijd is zo lastig, hè, dat zand. Hè. Of daar gaat het niet over, zeker.
2: Een avondje uit met Isabelle A. of met Natalia?
3: Geen een van de twee, eigenlijk. Liever met Paul Bruna. Hè. Laat ons samen eens op pad gaan.
2: Voilà, dat gaan we een keer doen. Dat komt niet goed. Sherry of ik spring uit een vliegmachine?
3: Spring uit de vliegmachine.
2: Ben je voetballiefhebber?
3: Maar ik ga het zelf niet doen. Jawel, ik hou van sport.
2: Club Brugge of Anderlecht?
3: Lierse. Bestaat dat? Dat is tweede klasse. Hè?
2: Voilà. Dames en heren, we geven hem een David applaus. De enige, de echte Danny D'Amaro.
3: Dankjewel.
5: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul.

Dankjewel. Ik zei het al, ik schreef dit liedje in 2012 en ondertussen heeft dat zijn eigen gang gegaan. Heel veel artiesten hebben dat opgenomen ondertussen en dat doet me uiteraard altijd heel veel plezier. Zo ook het volgende liedje, dames en heren, dat schreef ik zo'n jaar of 7, 8 geleden. En ondertussen zijn er een paar artiesten die dat zingen, waaronder Bobby Prins. Ik ben heel trots omdat ik heel het album, zijn laatste cd van Bobby Prins, heb mogen schrijven. Alle liedjes en hij heeft er ook een paar liedjes uitgekozen die ik in het verleden heb geschreven en zelf al heb uitgebracht. En dan merk je dat, hè, dan doet dat liedje wel iets bij optredens. Maar als ik nu vaak ergens kom, dan kennen mensen dat liedje veel beter. En dat heeft dan te maken omdat zo'n artiest zoals Bobby Prins, ook weer zo'n coryfee uit de Vlaamse showbiz, dit bijna bij ieder optreden zingt. En dat doet mij heel veel plezier. Het is getiteld Jij hebt een hart van...

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Geen zomer zonder jou, geen zomer zonder familieradio. En vergeet vooral niet, luisteraars thuis, beste mensen hier op het domein van de kippen in Merkem, dat je deze opname terug kunt beluisteren op zondagnamiddag en op woensdagnamiddag tot 's avonds op familieradio. En familieradio, dat is te beluisteren in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. En de volgende artiest die bij mij zit, is iemand die al jaren zijn sporen verdiend heeft in de Vlaamse showwereld. Wat zeg ik in de Vlaamse showwereld? Ik zou mij dat durven zeggen in de internationale showwereld. Dames en heren, geef hem daarvoor applaus. Guy Neven.
2: Hallo.
1: Guy, ik durf het bijna niet vragen, maar toch ga ik het doen. Hoe lang ben je al bezig?
2: Oei.
1: Dat begint al goed.
2: Van mijn 14 jaar eigenlijk.
1: Ja, van je 14 jaar, maar nu weten we nog altijd niet hoe lang je bezig bent...
2: Het is eigenlijk begonnen op mijn 14 jaar en dan op mijn 19-jarige leeftijd ontdekte ster gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En dan nog wat Baccarabeker en zo. En ondertussen ben ik 72 jaar geworden.
1: Mm-hmm. Zou je hem niet toegeven, dames en heren? 72 jaar, het lijkt precies nog een jong vullen.
2: Soms. Dus als je kan terugstellen van 72 naar 19, dan weet je hoe lang ik bezig ben.
1: Ja. Die ontdekte ster, was dat in feite de springplank voor jou om er te komen in de showwereld?
2: Absoluut.
1: Want vertel eens, ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn ontdekte ster, dat ze niet weten wat dat is. Wat was
2: ik
1: dat?
2: Ik denk, de oudere generatie denk ik wel. Want vroeger, toen was er nog geen sprake van commerciële zenders.
1: Mm.
2: En had je op de BRT, had in die tijd om de twee jaar het radio- en tv-salon. En gelijk Jon Verminne is eruit gekomen, Eddie Smets, noem maar op. Er zijn heel veel artiesten uitgekomen die het daarna echt gemaakt hebben. En dat was een talentenjacht. Vroeger kon je geen file kopen en beginnen zingen. Vroeger moest je via talentenjachten proberen je op te werken en dan proberen ergens te geraken. Dat heb ik dan ook gedaan en die weg heb ik afgelegd. En ik ga daar niet te ver over uitweiden, dat was een hele lange weg.
1: Mm-hmm.
2: Om dan uiteindelijk bij die ontdekte ster te geraken, waar 30 mensen uit Vlaanderen geselecteerd werden. Door onder andere Anton Peters bijvoorbeeld. Hij was iemand van die mensen. En van die 30 waren er 6 die in een superfinale kwamen. Daar was ik bij en uiteindelijk werd ik eerste laureaat. En Sophie was super laureaat.
1: Mm-hmm. Sophie, dus, dat we kennen van Trinity natuurlijk.
2: Ja. En ik moet zeggen, ik was toen 19 jaar en dat is een belevenis die ik tot vandaag nog altijd niet vergeten ben. En dat is ongelooflijk. Toen, als je toen op tv kwam,

0: dan werd er gekeken. Mm-hmm. En ik weet nog, bij ons in de omgeving, alles was stil, alles lag plat, want Guy die kwam op televisie. Ja. En dat was geweldig, ja, als 19-jarige. En zo, zonder die ontdekte ster, was ik nooit, had ik nooit die weg kunnen afleggen die ik heb afgelegd.
1: Ja, ja. Eerlijk gezegd, die ontdekte ster heb ik wel meegemaakt, maar ik kende jou toen nog niet. Ik heb jou eigenlijk echt leren kennen, maar dat was niet onder de naam Guy Neve, nee. Maar ik heb jou leren kennen in de Baccarabeker.
0: Dat klopt, ja.
1: Toen zong je onder de naam?
0: Daniel Davis.
1: Daniel Davis, ja. Jawel.
0: Dat is gekomen door... Ik was Luc Appermond, de eerste zanger, eerste artiest die Luc onder zijn hoede heeft genomen.
1: Ja.
0: En dat is mijn geluk geweest. Dus het is mijn groot geluk dat Luc heeft mij echt op tv gebracht. Heeft mij gevormd ook. Jaren met hem opgetrokken. En uiteindelijk... ja. Zijn er andere zaken tussengekomen en ben ik mijn eigen weg moeten gaan. Maar zonder Luc had ik hier niet gezeten. Dus Luc heeft mij echt... Luc wou ook met mij naar een songfestival gaan in de jaren 80. Maar ook daar zijn een aantal zaken tussengekomen. En daar ga ik maar niet over uit.
1: Ja, ja. Maar, jij zong toen onder naam Daniel Davis.
0: Dat was toen Daniel
1: nu
0: Davis,
1: ben je Guy Neve. Ja. Waarom die naamsverandering dan? Want die had toch al een zekere bekendheid onder Daniel Davis.
0: Ja, kwam toen veel op de, in de jaren 80 veel op de Belgische televisie. Ja. Vlaamse televisie. Maar die impact was heel beperkt. Dus toen werden we overspoeld door Nederlandse artiesten. Rob de Nijs, Ben Inna, maar noem maar op. Die maakte het mooie weer. Dus we hadden toen weinig kansen. Alhoewel ik veel in Nederland heb gewerkt voor Piet in de tijd. Maar na 86, toen ik normaal in de selectie voor Eurosong had moeten zitten. En daar iemand anders in zat en niet ik. Toen werd ik depressief bijna. Mm-hmm. Want dat was wel waar wij voor gegaan waren. Ja. En Luc heeft daar iemand anders in gezet. En toen was ik gebroken.
1: Ja.
0: En heb ik nog even doorgedaan. En dan ben ik volledig gestopt en afscheid genomen van de showbusiness.
1: Als we nu zeggen Guy Neve, dan moeten we het hebben over Paul Stevers ook. Hè? Want jij hebt een project lopen met nummers van Paul Stevers. Hoe ben je bij Paul Stevers terechtgekomen?
0: Ja... Heel toevallig eigenlijk. Ik heb via Danny De Maro een cd opgenomen en er zat één nummer bij, Heel Alleen. En ik begon dat te zingen bij optredens en wat bleek nu? Ik kende dat liedje niet, want ik heb een belangrijk stuk. Ik heb 25 jaar jazz gezongen.
1: Ja.
0: Dat is wat het belangrijkste deel van mijn leven eigenlijk.
1: Ja.
0: Heb ik hele mooie dingen mogen doen. En ik ben dan heel die wereld kwijt geweest. Dus ik wist van eigenlijk niet meer zo heel veel echt, mm-hmm, van wat in Vlaanderen gebeurde. En ik kwam dat nummer tegen. Ik zeg, dit wil ik zingen. En wat ik zong dat dan. En ik kreeg daar altijd op het doekje op. De mensen reageerden daar echt wel heel spontaan en positief op. En ook de sfeer sloeg altijd een beetje om in een goede richting. Nog altijd weer wat beter dan het eigenlijk al was.
1: Ja.
0: Ik dacht, waarom doe ik daar niks mee? En nu ben ik een beetje rondhoren, ben mijn oor te luisteren gelegd, wat beginnen... En heeft het toch nog een jaar of twee geduurd. En dacht van ja, toen heb ik mijn initiatief genomen om een 14-tal nummers te selecteren van de grootste hits van Paul. En die heb ik helemaal opnieuw opgenomen. Waarom? De nummers van Paul hoor je niet meer. Ze zijn ook niet de gemakkelijkste nummers om te zingen, maar dat maakt niks uit. Er wordt niet meer gezongen, er wordt niet meer gedraaid, terwijl dat Paul zo'n ongelooflijk goede artiest was.
1: Inderdaad. Ik weet dat een van die nummers van Paul jouw voorkeur wegdraagt. Hè? Lief, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja, dat is het mooiste nummer dat er bestaat. Ja. ik moet zeggen, elke keer als ik het zing bij het publiek, ja, dat is, dan slaat de sfeer om. Dat is ongelooflijk, want die muziek... Mensen zingen het mee. Dat is, ik kan dat niet onder woorden brengen wat er dan gebeurt met het publiek. Dat is geweldig. Ja.
1: Een vraag die wij bijna aan iedere artiest stellen die al jaren op het podium staat. Wat is jouw mooiste moment geweest tot nu toe?
0: Dat is toch... Er zijn er twee eigenlijk. Ja, er zijn er vele, hoor. Ik heb zoveel mooie momenten meegemaakt. Maar natuurlijk, wat springt eruit? Dat zijn de twee. Dat is Ontdek de Ster. Ja, als 18-jarige, 19-jarige, dat is... Je kan je dat niet voorstellen wat er dan met die omgaat. En als je daarna thuis komt en je bent dan op tv geweest, wat er dan in de omgeving gebeurt. Mm-hmm. Ja, dat is toch wel iets om over na te denken. En ook de Baccarabeker toen. Dat was voor mij toch de lancering samen Luc Appermond en Bartje KL. Toen nog Bartje. Dat was toch wel het begin. En dat zijn toch twee highlights die er toch bovenuit springen.
1: Ja. Je bent al zo lang bezig. Er zijn heel veel artiesten op vandaag. Zoals je zei, toen je op tv kwam, was jij waarschijnlijk de enige in jouw gemeente of in jouw hele regio die artiest was, die op een podium kwam, die op tv kwam. Op vandaag zijn er heel veel. Welke houden of goede raad zou je willen geven aan mensen die nu willen starten met een zangcarrière?
0: Niet te snel willen optreden. Niet beginnen met files te kopen en op een podium te gaan staan en de familie die dan staat te roepen te denken dat dat dan jouw wereld is. Dat is de grootste fout die ze kunnen maken. Dus ik zou school u, ga zanglessen halen, zorg dat je een présence hebt, school u. Dus er zijn vandaag zoveel mogelijkheden om als je talent hebt, om dat te laten rijpen. En kom dan op een podium staan. En dan heb je goede kansen om ook bij de nationale zenders in aanmerking te komen. Maar spring niet zomaar op een podium. En het is niet omdat je een toon kan houden of dat je toch wel talent hebt, dat je ook in één keer ook wel op dat podium kunt staan. Daar is zoveel meer voor nodig dan alleen maar een stem. En daar kan ik echt van meespreken. Mijn eerste zangwedstrijden haalde ik geen prijs. Heb ik iemand gevonden die mij heeft begeleid en ik uiteindelijk een Dekte Ster gewonnen, Bakkerbeker gewonnen en internationaal mogen werken met mijn combo. Dat is niet vanzelf gekomen. Dat vraagt tot vandaag nog altijd luisteren, leren, interpreteren en bezig zijn met uw vak. En sta niet te roepen, zomaar even een liedje na te zingen. Zorg dat je je eigen identiteit krijgt en dan zijn er kansen.
1: Voilà, deze keer. Ja, dat verdient een applausje. Is dan nog... Dat is dan geen gouden raad van Tante Kaat, maar een goede raad van onkel Guy. Ja, dat was Guy Neven, maar Guy, ik heb ook nog 5 vragen voor jou. Appelen of peren?
0: Bananen.
1: Ik had het kunnen weten. Cola of spuitwater?
0: Spuitwater.
1: Een avondje uit met Wendy van Wanten of met Hoedele Likens?
0: Dat is elk jaar dezelfde vraag, hè, Paul.
1: Ja, maar ik ga anders staan, wacht. Een avondje uit met... met Marina Walli of met Hilde Crevets?
0: Met Cathy.
1: Oké. Okay. Doorgeven, ja. Je loopt op de zeedijk ergens in Spanje en er komt daar een jonge freule af, een jonge Spaanse freule. Hoe zie je haar dan liefst? Met een kort kleedje aan of in bikini?
0: Een kort kleedje vind ik wel schoon, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ben je sportliefhebber?
0: Ja.
1: Voetbal, wielrennen?
0: Ja, alles.
1: Wie wint de Ronde van Frankrijk?
0: Pogacar.
1: Ja, oké. En dan heb ik nog 1 vraag. Wout van Aert of Mathieu van der Poel?
2: Wout van Aert, hè, mannen. Hera.
1: Paul. Voilà. We even een David applaus. Dames en heren, Guy Neven.
2: Dankjewel.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Familie Radio zomert.
4: Familie Radio.
0: Allee, vooruit. We gaan er een beetje een bejaals maken. Hè?

Dankjewel, dankjewel. Het liedje, als de mensen daar ook wel eens naar MenTV kijken, af en toe komt het ook wel eens nog eens tevoorschijn. Hè? Ik ga nu een Frans liedje zingen. Dus het is helemaal anders. De laatste tijd heb ik een paar nummers in mijn repertoire in Frans gezongen en ik kreeg daar leuke reacties op. Ik zeg, ik ga het toch eens doen. Ik ben fan van Gilbert Bécaud. Iedereen, denk ik. Hè. Ik heb er een beetje een eigen versie van gemaakt. En ik ben benieuwd. L'important, c'est la rose.

0: Dankjewel. Dankjewel. Vond u het leuk?
1: Ja.
0: Zal ik het opnemen?
1: Ja.
0: Gaan jullie het kopen?
1: Ja.
0: Hola, dan moet ik het doen. Goed, we hebben het over Paul Severs gehad. En het werd ook altijd fantastisch om te zingen, die liedjes. Er is er eentje dat er voor mij uitspringt. En ik heb er ook een single van gemaakt, een eigen versie. En het is zeker ook door familieradio heel veel gedraaid, dat weet ik. En dat is een nummer dat voor mij naast My Way kan liggen, of The Walk Alone. En dat is Lief. Dankjewel.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
6: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Minister van Binnenlandse Zaken Kenta belooft extra manschappen en middelen in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Hij reageert daarmee op de zware nachtelijke beschieting van het politiecommissariaat in Anderlecht afgelopen vrijdag. Volgens Kenta heeft het drugsmilieu een duidelijke oorlogsverklaring gestuurd en moet de overheid kordaat handelen. Maar wat hij daarmee bedoelt is niet duidelijk. Dat de situatie in de hoofdstad gespannen blijft, bleek ook afgelopen nacht. Toen deed zich alweer een nieuw schietincident voor, dit keer in Sint-Gillis. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland is grote bezorgdheid over een nieuwe levensgevaarlijke TikTok-trend. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze doelbewust gaan spookrijden op de snelweg, puur om zoveel mogelijk likes en reacties te scoren op social media. De hallucinante trend eiste de afgelopen week al 12 doden, onder wie 2 politieagenten. Het Ierse parlement heeft de directie van TikTok intussen officieel op het matje geroepen voor tekst en uitleg, maar het platform weigert voorlopig alle commentaar. De gemeente Gingelom in Limburg krijgt 4 nieuwe windturbines langs de E40. Minister van Omgeving Jo Broens verleende een vergunning aan Engie voor 6 nieuwe windturbines langs de snelweg, waarvan 4 in Gingelom en 2 in Landen. Het gemeentebestuur van Gingelom heeft positief advies gegeven voor die 4, maar vreest tegelijk dat er ook 3 andere windturbines komen die veel dichter bij de dorpskern staan. Heel wat bewoners zien dat trouwens ook niet zitten. In het voetbal is Vincent Kompany in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Dat is het resultaat van de jaarlijkse poll van het toonaangevende Duitse voetbalmagazine Kicker. Kompany kreeg meer dan de helft van alle stemmen. Onze landgenoot kende een boerenjaar bij Bayern München en pakte vorig seizoen de landstitel en de beker. Gisteren opende hij het nieuwe seizoen ook meteen met de prijs door de Duitse Supercup te winnen. Het is een namiddag afwisselend wolken en opklaringen, op de meeste plaatsen droog, 21 graden. Morgen starten we met een volwaardige zomerdag, zon bij 23 graden. Vanaf dinsdag dan stijgt de kans op buien, lokaal met onweer, al klimmen de temperaturen alweer wel een paar graden hoger.
2: Familieradio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen, een zomer lang vanuit de kippen te merken.
3: Familieradio. Een zomerlang met de vrienden van Familieradio. Beste luisteraars thuis, jullie luisteren nog altijd naar Familieradio Zomert. En het is bijzonder gezellig hier op het terras van de Kippen in Merkem. Jullie kunnen het niet zien, maar misschien kunnen jullie het wel horen. Laat jullie eens horen! Voilà, en de volgende artiest die bij mij zit is zeker geen onbekende. Wat zeg ik, geen onbekende? Een heel bekende hier bij ons in heel Vlaanderen. We geven hem een David applaus. Herbert!
4: Dag iedereen, hallo hallo, dag Paul.
3: Herbert, hartelijk welkom. We zijn blij dat je terug bij bent dit jaar. Jij blijft me altijd verbazen. Wat zegt jou dat?
4: Dat is mijn meest recente single, hè?
3: Ja, voilà.
4: Gek, een plaatje dat al uit is van eind maart. En nu nog altijd meedraait, dus het is wel tof.
3: Ja, het is wel een heel speciale clip die je hebt opgenomen daarmee. Hè? Ja. Als we die clip bekijken, dat is een clip met familie, met vrienden. Het is eigenlijk bijna een privéclip, zou ik durven zeggen.
4: Ja, ik wou dat heel... Ja, tuurlijk, erbij. Mona is erbij en is ondertussen al veel veranderd weer. Ja. Want die stapt nu al enzovoort. Ja. Maar ik wou dan een keer vastleggen wat dat is. Want uiteindelijk dat verjaardagsconcert in Oudenaarde, we organiseren dat zelf. Van de eerste minuut tot de laatste. En dat vraagt wel veel van iedereen, van de hele familie, van de vrienden die eraan meewerken. Dus ik vond dat leuk om dat eens vast te leggen. En dat ook het publiek dan eens te zien krijgt wat er allemaal voor dat concert gebeurt en tijdens het concert. Dus het is heel leuk om daar naar te kijken.
3: Ja. En waren ze allemaal te vinden daarvoor?
4: Jawel, jawel. Niemand vond dat een probleem. Iedereen vond dat leuk. En zeker ook het resultaat. Het is tof. En Mona zelf, toen die de clip voor de eerste keer zag, begon die direct te dansen voor televisie. Dat is heel gek om te zien, omdat een kindje dat nog geen jaar was, al het verschil kent tussen het stroofje en het refreintje. Mm-hmm. En daar echt staan mee te doen. Zo van, ja, dat is fantastisch.
3: Ja. Je bent opa nu, hè?
4: Ja. Leuk, hè?
3: Je noemt geen opa, hè? Hoe noemt
4: Nono. Je? Nono. Ja, ja. Italiaans. Ja. En Nona, ja, ze hebben dat gekozen en dat is, ja, dat is leuk, hè?
3: Oké, okay, Nono, doe verder. jij bent een familieman. Je wordt dikwijls omschreven als de ideale schoonzoon. Je bent een echte nono voor jouw kleinkindje. Is dat allemaal te combineren met jouw zangcarrière?
4: Ja, want wij trekken echt strepen in onze agenda. Heel concreet, 28 juli, laatste optreden. Daarna, 30 augustus, pas het volgende optreden. Dat is meer dan een maand. De fans kijken dan zo van, allee, kom, maar het is elk jaar zo. Mm-hmm. En dan nemen we echt de tijd om vakantie te nemen met elkaar. Bijvoorbeeld, nu hebben we een huis gehuurd in Nederland. Groot huis, naast de Leeuwen, Beekse Bergen. En 30 jaar huwelijk gaan we daar vieren. En iedereen komt als die goesting heeft en als het past in de agenda. Maar het resultaat is dat iedereen dus de volledige periode komt. Ja. En we nemen dat tijd voor, Paul. We moeten nemen wat we kunnen nemen, nu.
3: Ja, 30 jaar huwelijk, zeg je. Zong je al op het moment dat jij jouw echtgenote hebt leren kennen?
4: Ja, heel lang eigenlijk
3: dus
4: al.
3: Dus ze wist welk...
4: Vlees in de kuip. En wat ik wou doen, pas op bij nu, nadat de kinderen door die baby- en peuterjaren waren. Dat was een afspraak dat ik met haar maakte van, je moet er niet mee inzitten. En inderdaad, zij werkte in een woonzorgcentrum en toen moest elke nog 1 op 2 weekends werken. En was ik er voor de kinderen. Pas als ze een beetje zelfstandiger waren, hebben gezegd van, bon, nu ga ik het uitbouwen en gaan zingen.
3: Ja. Er is een album in de maak van jou, jouw 9e album al. Wanneer komt dat uit?
4: De werkdatum is... Ja, 10 april volgend jaar is mijn volgend verjaardagconcert. Het zou mooi zijn om die plaat daarvoor te stellen. Hè. We zijn er heel druk aan bezig. En ik ga want dat is ook werk in augustus. Schrijven en opnemen. Dat doe ik ook. En dat kan je niet... Allee, ik toch niet. Als je 's morgens gaat opnemen, dan optreden, dan dit, dat... Nee, dan moet je echt je tijd nemen. Want dat vraagt ook veel werk om het goed te doen.
3: Ja. Ieder leven, ieder carrière heeft littekens. Maar littekens...
4: Met een T of een D?
3: Met een T. Littekens heeft voor jou wel een heel speciale. Littekens heeft voor jou wel een heel speciale betekenis. Littekens met een T. Want in 2008 heb jij een single opgenomen waarmee je voor de eerste maal in de Vlaamse hitlijsten belandde. En dat was... Littekens.
4: Ja, dat klopt. Zot, hè? Dat was een popnummer. Nu, ik vertel dat er altijd graag bij. Mijn eerste album was een popalbum met allemaal muzikanten die bij Clouseau speelden. Met Patrick Hamilton als producer, als een topproducer. En met Bart Herman, met Udo in dat team. Dus dat was een heel schoon album, maar niemand moest dat hebben. En ze draaiden dat, hè? Ook op de openbare radio. Maar niemand, daar kwamen geen optredens van. Mm-hmm. En dat was een teken van... Herbert, het publiek bepaalt wat je zingt. En ik had daarvoor al geprobeerd in jeugdclubs, in woonzorgcentra, alles wat daartussen zit. En op een bepaald moment kwam ik dan met dat liedje van BZN en reageerde het publiek wel van, ja, dat willen we horen van u. Ja. En toen was het vertrokken.
3: En ondertussen heb jij een eigen stijl ontworpen. Hè? Als we een nummer horen, dan kun je onmiddellijk zeggen, voilà, kijk, dat is Herbert.
4: Allee, dat is een mooi compliment, Paul. Ja. Merci.
3: Ja.
4: Ja, merci.
3: En als de
4: mensen... Smakelijk, hè, mijn wafel.
3: Je bent ook tekstschrijver, hè?
4: Ja.
3: Als je nu... een opdracht krijgt om een tekst te schrijven, hoe begin je daaraan? Is dat de muze? Is dat 's nachts? Of is dat een bepaald moment dat je zegt, ik zet me nu aan tafel en ik schrijf nu een tekst?
4: Er zijn belangrijke verschillen als je de artiest kent of als je die niet kent. Als je die niet kent, dan is het gewoon je fantasie. Hoe komt er in je op? Willen ze vertaling van een bestaand nummer? Willen ze totaal een verhaal? Is een positief verhaal? Enzovoort. Als ik de persoon ken, heb ik meegemaakt met Lindsay, dan... wil ik in mijn hoofd, nog voor ik het gezien of gehoord heb, dat het klopt. En ik heb dat bijvoorbeeld met Het Mooiste Meisje, haar liedje, heb ik geschreven. En ik zag het haar de eerste keer doen en ik kreeg zelf, mensen gaan dat belachelijk vinden, ik kreeg tranen in de ogen, omdat het klopte. Ik zag het vooraf haar zingen en ze zong het en het klopte. Dat was echt voor Lindsay. En ze zingen nog altijd, ze zijn nog altijd heel blij mee met dat liedje. Dus ik doe dat wel graag.
3: Ja.
4: Ook voor jou, hè, trouwens. Mm-hmm.
3: Ja. Ja, foto van jou.
4: Ja.
3: Ja, je bent ook al een kwart eeuw presentator bij Radio 2. Hoe ben je daar ooit begonnen?
4: Ook door het zingen. Ik moest optreden in Brugge, Malen, waar wij wonen. Dat is een wijk met een heel speciale kerk. Doen ze elk jaar een groot feest en ik mocht daar optreden. Nadien stonden wij natuurlijk nog een pintje te drinken, waarom niet? En toen kwam er een van de bazen zeggen van ja, je hebt een schone stem, kom eens een stemtest doen bij ons. Want ik was toen, mensen schrik niet... Hou je portefeuille vast. Ik was toen bankier. Dus ik had een schone job enzovoort. Maar ik ging die stemtest doen. Ook een beetje door mijn vrouw die zei van... Allee, je hebt daar niks mee te verliezen. Dus ik ging het doen. En 3 weken later had ik mijn eigen programma. Op zondag namiddag een sportprogramma dan nog. Met voetbaluitslagen en zo.
3: Ja.
4: Maar dat is echt niks voor mij, hè. Maar dat was een goede leerschool.
3: Ja, maar nu ben je bij Radio Beni, hè.
4: Ja, daar voel ik me supergoed.
3: Ik denk dat er toch nog altijd mensen zijn die niet echt weten Radio Beni... Wat dat is.
4: Maar veel, want de luistercijfers zijn verdubbeld. Hè? Dus ja. Het gaat echt de goede richting uit. Het is een digitale zender, dus je kan luisteren op DAB+, op VRT Max, dat is met een app. Dat zijn de twee belangrijkste. En muziek, veel muziek van vroeger. De artiesten van bij ons worden er volop gesteund. Ik heb een weerman, David Degenau, samen met zijn kat komt hij er twee keer per ochtend in. En dan begint hij op dat klavier te slaan, is het helemaal om zeep enzovoort. We hebben het nieuws, en voor de rest, ja, voor de koffie moet je zelf zorgen, maar... Ja. Het is echt leuk.
3: En we kennen jou natuurlijk ook allemaal van MenTV. Hè? 15 jaar MenTV.
4: Ja, daar ben ik echt zelf van geschrokken. Om mensen die misschien nog niet gezien hebben... Wij laten beelden zien van 15 jaar geleden... van artiesten die er toen al bij waren. Achter ons een fotowall, zoals we zeggen. Een hele muur vol met foto's van die 15 jaar. En een van mijn laatste vragen is dan... bijvoorbeeld aan Koen Krukke. Die is nu, denk ik, 74. Waar ga jij staan over 15 jaar? Want... 15 jaar, die gaan zo snel. Dat is gewoon zo, Paul. Ja. En hoe ouder dat je wordt, 15 jaar, wat is dat?
3: Ja.
4: En dan zag ik toch bijvoorbeeld Koen Krukke, ik ga niet zeggen veranderen van kleur, maar zo even nadenken van, wow, waar sta ik dan? Het is confronterend.
3: Mm-hmm, ja.
4: Dus we moeten echt van elke dag profiteren.
3: Ik heb een hele originele vraag voor jou. Okay. Waar staat Herbert binnen 15 jaar?
4: Dan ben ik 67. Goh.
3: In het...
4: Is het waar?
3: In het woonzorgcentrum bij je vrouw?
4: Als gastzanger dan, maar ik doe dat wel een keer. Ik vind dat tof. Maar ik wil zo lang mogelijk blijven zingen en mensen entertainen. Mm-hmm. Zolang ze iets hebben aan mijn muziek, dan blijf ik dat doen. Is het goed?
5: Ja!
3: Voilà, zeg. Heb jij iets wat de mensen, dat je fans niet weten, zo'n speciale hobby?
4: Hoe verzin jij dat toch allemaal? Een speciale hobby?
3: Nee, maar zoiets waarvan dat zet. Allee, ik verzamel postzegels. Of ik verzamel jokers van speelkaarten. Of allee, zeg zelf iets.
4: Goh, ik denk, als ik in mijn vrije tijd iets doe wat niet iedereen doet in mijn vriendenkring en zo, dan is het echt wel buiten in de tuin gaan genieten. Dus bijvoorbeeld
3: werken of
4: als,
3: genieten?
4: Nee, werken ook, ja. Maar ook genieten. Dus als Mona... Ons kleinkind enkele weken geleden voor de eerste keer een vlinder streelde. Dat zijn momenten voor mij... Allee, ik vind dat ongelooflijk. De verwondering in haar ogen. Ja, ik vind dat fantastisch. Dus ik kan daar echt van genieten als de natuur. De lente bijvoorbeeld, ik vind dat zalig. Hè, als alles weer in bloei komt en zo. Ik kan er echt van genieten.
3: We hebben het gehad over jouw single. Jij blijft mij verbazen. Wanneer mogen we de opvolger verwachten?
4: Dat is een goede vraag. We gaan die vooral inzingen eind augustus. We gaan er 3 inzingen en dan moet ik kiezen. Ik weet het niet.
3: Nummers die je zelf geschreven hebt?
4: Er zit een... Wacht. Het is eentje dat bestaat en 2 totaal nieuwe liedjes.
3: Oké, we kijken er naar uit.
4: Ik heb niet versproken, hè, maar we moeten nog kiezen. Dan moeten we knopen doen.
3: Wij wensen jou nog altijd enorm veel succes, maar daar zal het zeker niet aan ontbreken. Jouw kennende, ik heb nog 5 vragen. Appelen of peren?
4: Dat is moeilijk, hè. Als suikerpatiënt, wat moet ik nu weer zeggen? Appelen.
3: Pernod of Picon?
4: Picon, ja, ook veel suiker.
3: Een avondje uit met Laura Tesauro of met Natalia?
4: Natalia.
3: Zwembroek of boxershort?
4: Boxershort.
3: Merkem of Kuurne?
4: Je weet dat ik een heel aparte band heb met Merkem. Kom hier heel graag en al heel lang. Maar natuurlijk, Kuurne. Ik hou van de ezelsgemeente. Ik ben een ezel, we zijn daar trots op.
3: We geven hem een avond applaus, dames en heren. Herbert!
2: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te Merkem. Familie Radio.

0: Dankjewel. En ook dankjewel aan Familie Radio om mij al die jaren te steunen. En dan hebben we het echt over dagelijks verschillende liedjes die je van mij passeren. En dat was al zo van in het begin. En ik herinner mij nog goed dat Familie Radio in het begin dat ik zong ook cd's verkocht. Nu, ik heb zelf nooit een platenfirma gehad. Ik wou dat niet. Ik zeg, ik doe alles zelf. Dus zij bestelden hun cd's aan mij en... Echt waar, toen bijvoorbeeld de cd Kleur uitkwam, toen kon ik niet rap genoeg zijn met mijn dozen tot bij hen opsturen. En weer naar de post, en weer. En stuurt er maar 50, en stuurt er maar 100. Dat was echt zot. Nu pas besef ik hoe belangrijk dat voor mij was. Want er waren allemaal mensen die erbij kwamen, nog nooit van mij hadden gehoord. En dankzij Familie Radio ging dat echt in stijgende lijn. Ik vind dat al die mensen een schoon applaus verdienen. Hè? Als u denkt van Jo Te Amo is een tof liedje, maar we hebben dat nog niet. Het album waar dat op staat, Bijzonder, is uitverkocht. Maar ik heb ook een best-of-cd met 20 liedjes op. Stef staat daar. Wie er een meedoet, eender welke cd of dvd, krijgt ook een kaartspel cadeau. Omdat het zomer is, hè? Oké, niemand die hier zit. Ik heb al eens goed gekeken. Ik ken er al heel wat. Maar niemand die hier zit mag zich vandaag oud voelen. Nee. Nee, niet doen. Het is hier te doen. Hier. In uw hartje. Dus het volgende liedje klinkt een beetje modern, maar ik zou het tof vinden als er, wie weet, al gedanst wordt. Of tenminste op de stoel een beetje meer beweging. Waarom heb jij niet nee gezegd? Kom aan.
1: Familie Radio Zomert. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.

heb jij niet veel gezet. Goeie vraag, hè, mevrouw? Je moet niet rood komen, hè? Alleen nog één keer de titel, dames en heren. Waarom heb jij niet veel gezet? Zo'n tof publiek, zeg. Echt waar. Allee, santé, hè, mensen. Goed hydrateren. De volgende hittegolf staat op de weerkaarten. Allee, santé. Oké. En nu ga ik mijn nieuwste single brengen, dames en heren. Er is iets zots aan de gang, want daarnet zei Paul van... Je stond, ik weet niet in welk jaar, voor de eerste keer in de Vlaamse top 10. Met littekens, met een T. En dan is dat nog eens gebeurd met Yo Te Amo, denk ik, in de top 10 één week. Want dan waren de Eurosong for Kids daar en iedereen vloog er weer uit. En sindsdien nooit meer. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Ik ga je dat nu eens uitleggen. Als je niet gedraaid wordt op Radio 2... Dan mag je het vergeten. Ik bedoel dan in de officiële lijst de ultratop. Bij familieradio stond ik op nummer 1, bij Ment ook, enzovoort. Dat is een ander verhaal. Maar de officiële ultratoplijst, eigenlijk voor ons is dat onbegonnen werk om daarin te staan. Dus met mijn laatste single was dat juist hetzelfde. Die kwam uit eind maart. Geen ultratop, zeker ook niet op Radio 2. Tot ik een uitnodiging kreeg om vorige maandag, 20 juli, te gaan zingen op het grote podium van Radio 2, Zomerhit aan Zee. Maar fans en volk dat er dat was niet normaal. En wat toen? Merci, merci, merci. Want wat is er nu gebeurd? Om dat aan te kondigen, hebben ze een dag ervoor mijn liedje gedraaid. Een dag zelfs, morgens, in de namiddag hebben ze het gedraaid. En de dag erop ook nog eens. Met een paar stukjes uit het interview dat ik had met hem. Resultaat, door die vier keer dat ze hebben gedraaid, kom ik nu, zaterdag, morgen, als hoogste nieuwkomer binnen in de ultratop. Maar dat is toch zot? Want, ik ga het er nu al zeggen, volgende week leg ik er weer uit, hè. Want... ze gaan dat niet meer draaien. Maar nu, lieve fans, beste mensen, gaan we daar een week van profiteren. Allee, school santé en ik ga zingen. Je blijft mij altijd verbazen. Kom aan. De letter O, dames en heren. Zo uit het niets kwam jij voorbij. Een oude fiets, je haren vrij. Je leek te dromen

0: meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor 200.000 euro. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al 75.000 euro ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Familieradio zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken. Familieradio.
1: Zo, beste luisteraars van het Familieradio thuis. Beste mensen hier op het terras van de kippen in Merkem. Wij zijn nog altijd bezig met de opnames van Familieradio Zomert. En bij ons hebben wij niet één, niet twee, maar drie artiesten in één keer. De Julias. Nu dacht ik bij mezelf, zijn ze nu de Julias of de Julias of de... Zeg eens, wie gaat het zeggen van jullie?
2: Het is de Julias.
1: De Julias, ja. Voilà. Oké, tegen dat we nog een keer aankondigen, weet ik hoe dat in elkaar zit. Ik ga ze eens voorstellen. Teresa is erbij. Wie is Teresa?
3: Oh, dat ben ik.
1: Ja, voilà. Ine is erbij.
4: Ja, dat ben ik.
1: En Kim is erbij.
5: Ja, dat klopt.
1: Voilà, oké. Voilà. We hebben ze alle drie voorgesteld. Jullie zijn een nieuwe meidengroep, hè? Zeg ik het goed als ik zeg nieuw? Hoe lang zijn jullie al bezig?
5: Voorlopig denk ik ongeveer een jaartje.
1: Ja. Ja, en hoe hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk?
4: Goh, ja, eigenlijk hebben we allemaal onze gemeenschappelijke zangcoach. Ze staat ook daar, dus ik zou zeggen, geef ook een hartelijk applaus voor Carina Klerings.
1: Ja, en Carina is natuurlijk ook geen onbekende in de showwereld, hè? Want jullie kennen beslist nog allemaal die duetten die Carina zong. Zoveel jaren geleden was het Patrick en Carina. Ja, hè? Herkennen jullie haar nog? Sieseke, ze blinkt nog altijd in haar vel, beste mensen. Ze ziet er nog altijd even goed uit. Dat geeft niet. Ze ziet er nog altijd even goed uit. Oké, maar we waren bij de start. Jullie gingen allemaal zanglessen volgen bij Carina. En hoe is dat dan verlopen?
3: Ja, Carina heeft ons dan samengesteld eigenlijk, ja. En wij kennen ons elkaar ook al veel langer, ook van zingen. En ja, dat is eigenlijk een perfecte match.
1: Oké, okay, ja. Je zegt we kennen elkaar al veel langer. Hadden jullie eigenlijk allemaal zelf een eigen solo-loopbaan?
5: Hiervoor hebben we eigenlijk samen in een andere groep gezeten, in Top Ops.
1: Ja.
5: En vandaar kennen we elkaar eigenlijk,
1: ja. Ja. Ja, en wat doen jullie nu het liefste? Ik stel de vraag afzonderlijk aan jullie. Wat doe je nu het liefste? Samen zingen in die meidengroep of solo zingen?
5: Ik vind samen zingen toch het leukste, omdat je dan ook driestemmig kan zingen. Dus dat is echt wel iets heel leuk. Ja.
1: Ja, jij zegt niet veel, hè?
3: Ja, ik ga toch mee met Kim. Samen zingen is echt top. En inderdaad, de driestemmigheid wat wij doen, dat maakt het toch iets specialer.
1: Als ik jullie hoor praten, dan zijn jullie geen West-Vlamingen, hè? Van waar komen jullie?
3: Limburg. Ik en Ine van Limburg. Eigenlijk, wij wonen zelfs een straat verder van elkaar.
1: Ja, jullie komen allemaal uit Limburg. Dus een heel eind moeten rijden. Oh, jij niet?
5: Ik kom van Zoersel, Antwerpen.
1: Oh, ja. Jullie hebben allemaal een heel eind moeten rijden om naar hier te komen.
5: Ja.
1: Nog een heel eind terug ook, natuurlijk. Ik las, jullie brengen de perfecte mix van retro gevoel en moderne pop. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
4: Ja, wij brengen eigenlijk heel veel bekende meezingers. De meeste mensen kunnen niet blijven stilzitten, dus ik ben benieuwd of dat hier straks ook het geval is, of dat iedereen hier fijn gaat meedoen. Het zijn hele herkenbare nummers. En ja, natuurlijk hebben we ook onze eigen singles. Mm-hmm. En zelfs mensen die het voor de eerste keer horen, ja, ook zij doen mee, ze klappen erop. Het werkt heel aanstekelijk, onze muziek.
1: Zingen jullie enkel in het Nederlands of ook in het Engels of het Frans? Of,
3: De singles zijn inderdaad het Nederlands, dus iedereen kan gewoon meedoen. En dan hebben we ook de medleys op een groot optreden. En dat is een mix van Engels, Frans, Duits zelfs. Dus eigenlijk een beetje van alles.
1: Ja. Eigenlijk, nu denk ik eraan, ik had er nog niet aan gedacht vooraf, maar de Julias, dat is een beetje de tegenhanger van de Romeo's, hè? De Romeo en Julia, ja.
5: Dat klopt.
1: Was dat ook de bedoeling?
5: We waren eigenlijk heel lang aan het nadenken over een naam voor een meidengroep. En we hadden echt zoveel namen al gestuurd in de groep. En dan kwam inderdaad Carina zo van, zeg maar, waarom moeten we het zo moeilijk maken als we nu eens gewoon de tegenhanger van de Romeo's worden?
1: Mm-hmm.
5: En voilà, zo is de naam Julias ontstaan.
1: Ja. Jullie zijn met drie en Carina, die is er ook bij. Wie kiest de nummers?
5: Goh, ik denk eigenlijk een beetje allemaal. Wij hebben altijd wel onze input. En Carina en dan onze producer, die gaan dan samen zitten om dan een nummer te maken voor ons. Ja.
1: Ja. Wat willen jullie nog bereiken? Want de Romeo's, dat is natuurlijk top, hè?
3: Een duet met de Romeo's.
1: Een duet, ja.
3: Laat dat duidelijk zijn, dat we dat zeker
1: ja,
3: wel...
1: Ja, als je dan met zessen bent, dan is het een sextet natuurlijk. Hè. Ja.
4: Des te meer plezier, hè.
1: Ja. Ik heb het al aan verschillende artiesten gevraagd vandaag, 10 om te zien.
3: Oh ja, dat... Ja. Dat is... Ja? Ja.
1: Is dat jullie...
3: Dat is voor mij toch wel... Ik denk zelfs een droom, ja.
4: Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen beamen, ja.
1: Stel, je krijgt... de gelegenheid om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Zeg je dan ja of zeg je, oh, we gaan eerst een beetje afwachten? Want het is natuurlijk, ja, Eurovisie Songfestival is... Er zijn er al veel gemaakt, maar er zijn er ook veel gekraakt. Hè?
3: Ja, kijk maar naar K3. Mm-hmm. Dus ik zeg volmondig ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Jullie treden voornamelijk op in Vlaanderen, denk ik. Ja. Treden jullie ook op in Nederland? Of is het de bedoeling om ook de grens over te steken naar Nederland?
4: Voorlopig nog niet, maar we staan daar zeker voor open, ja.
1: Ja. Wanneer komt er een nieuwe single uit van jullie?
5: Oh, wij hebben eigenlijk net een nieuwe single uitgebracht. Mm-hmm. Die gaan we vanavond ook, vandaag ook brengen. Maar ja, wij proberen toch altijd zo een 2 nummers... uit te brengen op een jaar. Ja. Dus ik denk in het najaar dat er zeker nog wel een nieuw nummer komt.
1: Ja, en na die single komt er natuurlijk een full CD? Of,
5: Voorlopig hebben we daar nog geen plannen voor, maar dat kan altijd wel op de agenda gezet worden.
1: Afzonderlijk voor jullie. Hebben jullie een idool in de Vlaamse showwereld? Is er iemand of een voorbeeld, zanger of zangeres, waarvan dat je zegt, kijk, naar die of die kijk ik echt wel op? En nu kijken ze, beste luisteraars, nu kijken ze allemaal naar elkaar. Jullie kunnen het niet zien op de radio natuurlijk, maar gewoon iemand...
5: Ga op podium staan. Ik heb altijd zo wel een heel warm gevoel gehad bij K3. Mm-hmm. Ik heb er eigenlijk altijd
1: heb
5: naar opgekeken.
1: Nooit meegedaan aan die audities?
5: Ik heb 2 keer meegedaan aan de audities, ja, klopt. Maar ja, die zijn mij zoveel ook. En er kan er maar eentje winnen eigenlijk.
1: Ja, K3, en jij?
3: Ja, ik eigenlijk ook. Ja. Maar toch kijk ik ook op naar Camille en Pommelien Thijs. En zeker de meiden wat dan heel goed live zingen met dans erbij en acteren. Ja, daar kijk ik eigenlijk meer naar op. Langs zingen mag, maar als ik ze ook al zou zien, en dat zou ook al voor mij genoeg zijn. Ja.
1: En dan hebben we onze derde, hè?
4: Ja, klinkt nu heel vervelend, maar ik sluit mij aan bij wat mijn collega's gezegd hebben. Met K3 op een podium staan lijkt me ook wel echt ontzettend leuk. Maar ook eigenlijk andere bekende Vlaamse zangers, gelijk een Willy Sommers. Ja, om te zien hoe dat hij het publiek meekrijgt, om daar deel van te mogen uitmaken. Ik denk dat dat voor iedereen wel een droom zou zijn om dat mee te kunnen doen.
1: Waar willen jullie staan binnen 10 jaar?
4: Oh. Nog steeds op een podium.
3: Dat sowieso, ja.
1: Is er voor jullie, we hadden het natuurlijk over 10 om te zien, we hadden het over het Eurovisie Songfestival, is er voor jullie zoiets van, dat je zegt, kijk, dat is onze ultieme wens? Wat staat er hoog genoteerd op jullie bucketlist? En nu zitten ze weer te denken...
3: Ja, nu is de naam van de Sportpaleis veranderd. Dan vind ik het iets minder. Maar Sportpaleis, Afwasdom?
1: Ja, de Afwasdom, ja.
3: Dat mag nog wel, maar...
1: Ze mogen jullie vragen.
3: Jawel.
1: Oké, ja. Ik heb nog 5 vragen voor jullie. Ik ga ze afzonderlijk stellen. Ik begin bij jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Gastronomisch etentje of friet met stoofvlees?
3: Oh, friet met stoofvlees.
1: Kip of kalkoen?
3: Kip.
1: Biefstuk of spaghetti?
3: Spaghetti.
1: Ja, dan komen wij terug bij jou. Mojito of Sex on the Beach?
3: Mag ik niet beide? Een mojito op de beach? Nee,
1: Okay.
3: Ik ga niks meer zeggen.
1: Seks bij de mojito. Ja, oké. Okay. Bier of wijn?
5: Ik drink niet, maar liever zoete witte wijn dan bier. Ja.
1: Oké. Okay. Porto of martini?
5: Martini.
1: Dan een avondje uit met Herman Brusselmans of met Raymond van het Groenewoud?
3: Eigenlijk, toch het eerste. Toch wel.
1: Allee,
3: ja.
1: Voilà. Ik durf het bijna niet vragen aan onze... Wacht, maar ik kan een andere vraag stellen. Een avondje uit met Bart Peters of met Koen Wouters?
5: Geef me dan toch maar Koen Wouters.
1: Ja, en nu wordt het heel moeilijk voor jou, denk ik. Een avondje uit met Willy Sommers... Of met de Romeo's.
3: Het zijn al direct 3, hè?
4: Allemaal samen gaan.
3: Nee.
1: Oeh. een kwartetje dan. Ja. Oké. We landen terug bij jou. Kleedje of lange broek?
3: Kleedje.
1: Kleedje of korte rok?
3: Kleedje.
1: En ik hou altijd de moeilijkste voor jou, denk ik. Je gaat op vakantie, bikini of monokini?
3: Bikini.
1: En dan heb ik nog één vraag. Strandvakantie of skivakantie?
3: Strand, omdat ik de ski nog niet gedaan heb, of net andersom? Moeilijk.
1: Ja. Ja. Oké. De zee of de bergen?
5: De zee.
1: Turkije of Spanje?
3: Spanje.
1: Beste mensen, we geven hen een daverend applaus. De Julias!
3: Dank u wel.
0: Familie Radio Zomert. Een zomerlang vanuit de kippen te merken.

0: allemaal, wij zijn de Julia's en we zijn heel, heel blij om hier met jullie samen te zijn. Ik ben Theresa, dit is Ine en dit is Kim.
1: En we zijn allemaal een beetje in de war met het warme weer, maar we hebben er ongelooflijk veel zin in om samen voor jullie hier onze drie singles te brengen. Ik zou zeggen, geniet van onze Vlaamse, mooie tweede single.

Dank jullie wel allemaal. Ons volgend nummertje is onze nieuwe single. En die willen wij heel graag aan jullie voorstellen. Want het gaat ook over de zomer, over zwoele zomeravonden. Dus ik zou zeggen, doe zeker met ons mee. Want dit is Ik voel de zomer in jou en mij.

0: de Julius.
1: Dank jullie wel.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos, Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van Rooij.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Aie pa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Back to Baccarat.
5: Tickets, witte-paard.be.
9: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
10: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familieradio Zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familieradio's, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. U luistert nog altijd, beste luisteraars, naar Familie Radio Zomert vanuit Merkem. Op het domein van de kippen in Merkem hebben wij vandaag 12 artiesten ontvangen. En de volgende artiest die hier klaar zit bij mij is iemand die ik eigenlijk niet meer hoef voor te stellen. Beste mensen, Wim Leys.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Wim, hartelijk welkom. We zijn blij dat je erbij bent. Je hebt een kanjer van een hit te pakken, hè?
2: Ja, Viens danser, hè. Origineel gaat iedereen wel het liedje kennen onder de titel Les Sonlight des Tropiques. En ja, we dachten, we gaan dat nummer eens in een compleet nieuw jasje steken.
1: Waarom precies dat nummer?
2: We waren eigenlijk op zoek specifiek naar een Franse klassieker, hè, die we dan eigenlijk toch wel in die retro-stijl wilden ombouwen. Ik denk dat we ongeveer een jaar zijn bezig geweest om dit nummer zo te krijgen. Blijven zoeken, blijven veranderen. Die electroswing die erin zit.
1: Je hebt het ook opgenomen op een heel speciale locatie, hè?
2: Ja, de videoclip is opgenomen in Polen.
1: Ja. Ja.
2: Omdat we specifiek naar dansers op zoek waren die electroswing kunnen dansen. En dat vind je eigenlijk bijna nergens in Europa.
1: Misschien nog even uitleggen aan de luisteraars en de mensen hier. Wat houdt dat precies in?
2: Wat is electroswing? Dat is eigenlijk een beetje een mix van, ja, hoe moet ik het zeggen, de muziek van de jaren 20, 30. Verweven met de hedendaagse sound. En dat zijn eigenlijk hele jonge dansers die daar hun eigen ding op gevonden hebben. Ik kan het niet, hè. Ik kan het niet.
1: Ik wou juist zeggen, jij bent een springende.
2: Ja, tel. Dat wel, maar...
1: Als we jou zien op je optredens, als we je zien in de clips. Ja. Maar daar zie ik jou niet onmiddellijk doen wat dat zij doen.
2: Ja, dat was ook onmogelijk. We hebben een paar dingetjes samen geprobeerd, maar... Ik heb het toch maar aan hen gelaten. Mm-hmm. Zij zijn de professionals, hè.
1: Ja. Je bent een podiumbeest. En eigenlijk het podium is meer dan podium voor jou, want er is ook een tijd geleden iets speciaals gebeurd op het podium, hè? Want wat heb je gedaan op het podium?
2: Ah, mijn vrouw ten huwelijk gevraagd.
1: Ja. Ja.
2: Ja, maar ondertussen zijn we al getrouwd natuurlijk, hè? Dus dat was tijd.
1: Was dat echt de bedoeling dat je dat wilde doen op het podium?
2: Ja, dat wou ik echt doen. Het was een speciale dag. Ik vierde toen 20 jaar Wim Leys en dat was in Erpenmeer in Emotia, mm-hmm. Prachtige zaal. En ik had daar ooit eens gevraagd: als ik u ten huwelijk vraag, moet het dan intiem zijn of wil jij dat echt zo groot met veel mensen bij? Oh, pak maar groot, zei ze. Maar dat had ze natuurlijk niet verwacht. En meteen na het huwelijksaanzoek kwam Gary Egger het de allermooiste zingen. Dus dat was wel... ik krijg nog altijd kippenvel. Ja. Ondertussen zijn we 2 jaar getrouwd.
1: Emoties in Emotia. Zo noemen ze dat.
2: Wauw.
1: Ja. Je staat ondertussen meer dan 25 jaar op het podium. Hoe is het ooit begonnen voor jou?
2: Ja, het is ooit begonnen met de jongensgroep. Ik weet niet of de mensen die nog gaan kennen, maar in 1997 ben ik lid geworden van Boys Band. Mm-hmm. Dat was een beetje de tegenhanger van Get Ready. Oh. Hallo? Ja, de tegenhanger van Get Ready en Enzo, met Filip. En van 1997 tot 2000 ben ik daar lid van geweest. Moet ik veranderen?
1: Okay.
2: En voilà, en dan ben ik na 3 jaar solo gegaan. Ik dacht ik ga mijn eigen ding doen. En ondertussen, Paul, zijn we hier al 25 jaar verder. Wat gaat het snel?
1: En nog altijd heel veel zin in optredens?
2: Ja, nog altijd. Als ik dit niet moest hebben, dan denk ik dat ik dat mijn geluksfactor met de helft verdwijnt.
1: Ja, je bent ook een tijd lang presentator geweest, hè?
2: Juist, bij Radio 2.
1: Ja, niet met de eerste, de beste, op Radio 2. En dat was met een Radio 2-icoon, met Ro Burms. Hè?
2: Ro Burms, ja.
1: Vertel eens aan de mensen, wat deed hij daar dan?
2: Maar Ro Burms is inderdaad een radio-icoon die vele jaren voor Radio 2 gewerkt heeft. En het gekende programma De Zondagsclub heeft gepresenteerd. En dat was bijvoorbeeld met Johan Verstreken. Vervolgens met Niels William. En dan waren ze op zoek naar een nieuwe co-presentator. Heb ik daar auditie voor gedaan. En voilà, heb ik dat toch ook 3 jaar mogen doen.
1: Ja.
2: Onder de beste omstandigheden. En Ro, amai, petje af. Hè. Ja, absoluut.
1: Alweer een ervaring.
2: Ja, ja.
1: Vlaanderen zingt. Ja. Hij maakt daar ook deel van uit, hè?
2: Ja, Vlaanderen Zingt dat ook al ondertussen meer dan 20 jaar. Wij toeren door heel Vlaanderen, meer dan 40 steden. En ik mag daar heel vaak, want we kunnen natuurlijk... We zitten soms op 6, 7 plaatsen tegelijk, op 1 avond. Dus een van die plaatsen doe ik dan met mijn liveband, de opening of het voorprogramma.
1: Ja. Ik vraag het aan heel wat artiesten die hier bij ons komen. 10 om te zien. Vroeger, nu... Wat is jouw mening daarover?
2: Wel, vroeger was ik erbij en nu niet, hè. Dat is het grote verschil.
1: Was die 10 om te zien ook voor jou ergens een spreekplan?
2: Ongelooflijk. Om te beginnen met Boys Band, dat stond wekelijks op onze agenda, opnames. Ja, dat was gewoon vaste opname, die en dag. En dan in 2001 ben ik solo gegaan met het liedje Elk zijn eigen gang, dat ik straks ga brengen nog. En dat was mijn springplank. Ik heb daar elke zomer mogen mijn liedje brengen. En gevoelde echt die verkoop van dat liedje stijgen, de bekendheid. Dus we zijn dat helemaal kwijt. En dat is jammer, ja. Mm-hmm.
1: Ja. Uit die lange carrière van jou, meer dan 25 jaar, is er nu één moment waarvan je zegt, dat springt eruit. Dat was nu echt het moment van Wim Leys.
2: Wel, hetgeen dat ik daar juist zei, die 20 jaar die ik gevierd heb... Zo met mijn liveband in Emotia. Vorig jaar heb ik mijn 25 jaar gevierd. Aan de kust, open lucht. Zo telkens om de 5 jaar, dat is mogen vieren. Ik heb dat ook op mijn 10 jaar, mijn 15 jaar. In goede gezondheid. Dat zijn voor mij mijn hoogtepunten. En alles daartussen is ook zo schoon, Paul.
1: Ja, je doet een beetje van alles. Hè, want er is ook een project Lens en Leys.
2: Ja, dat is samen met mijn kopijn Matthias Lens. Die kennen de mensen wel, hè? Met zijn accordeon. Dus Lens en Leys, dat is gewoon een vrolijk duo die heel veel ambiance maakt en wij amuseren ons rot. Wij zingen niet anders dan gekende Nederlandstalige klassiekers. Dat gaat van Bart Keil tot, tot wat nog allemaal. Ja. Willy Sommers zit erbij. Ja. Zo dingen die ik eigenlijk normaal niet doe bij een optreden, dat kan met Matthias allemaal.
1: Ja.
2: En dat is heel fijn om met 2 op het podium te staan.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. Als je nu zelf gaat optreden, je zegt, we brengen met Matthias Lens andere nummers dan tijdens een optreden van mezelf. Wat mogen de mensen dan verwachten van muziek die jij brengt op een solo optreden?
2: Als ik solo optreed, dan is dat toch vooral die retro-stijl, maar daar zit natuurlijk ook veel ambiance in. Er zit veel ambiance in. Mijn motto is een beetje 0% slager, 100% ambiance.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En Peter Koelewijn, kent u allemaal, daar zit een mooie medley in. Dus die retro, die rock'n'roll, een twist medley zit daarin. Allee, enfin, evengoed, wat zullen we drinken? Dat ik vorig jaar als single heb uitgebracht.
1: Ja.
2: Dus echt ambiance, maar niet per se altijd met slagermuziek.
1: Ja. Wat wil je nog bereiken?
2: Oh, ik wil vooral, zoals ik daarnet zei, gezond blijven. Hè, want ja, het is toch altijd, ik ben 50 jaar geworden. Het is toch een beetje, het klokje tikt. Dus ik hoop dat ik dit allemaal nog onder goede omstandigheden mag blijven doen. En natuurlijk, als er nog een nummer 1 of 10, dan mag er nog wel in zitten. Hè.
1: Voilà. je mag niet zindelijk zijn, het
2: leven. Nee, voilà.
1: Ja, voilà. En dan hebben we nog één vraag. Een vraag die heel wat mensen zich waarschijnlijk afvragen. Dat goedje van jou.
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Goh, dat is eigenlijk begonnen toen ik in die retro-stijl begon te zingen. Waren wij in de winkel kledij aan het zoeken voor... We moesten een fotoshoot doen voor dat album. Hè. En die verkoper die zei, zet hij zijn hoedje op. En wij dachten, oké, dat is tof, dat is herkenbaar.
1: Het is een handelsmerk van
2: jou. Het is een handelsmerk. Worden, we hadden ook nog de Robbie Longo. Hè.
1: Ja.
2: Ah, ik heb die onlangs gezien zonder hoed. Ik liep hem voorbij. Dus zo herkenbaar is dat. En we zijn... dingen ook, hè. Hoe heet hij nu weer al... Hij presenteert bij Radio 2 nu. Hij heeft ook een hoedje. Brahim.
1: Ah, ja.
2: Hij had een hoedje. Ja. Nu niet meer, hè. Ja. Voilà. Meer zit daar niet achter.
1: Ja. Je zegt, ik kom er op je Longo tegen zonder hoed en ik herkende hem niet meer. Ik denk dat er heel veel mensen zijn hier. De luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien. Dat er heel veel mensen zijn die jou een keer zouden willen zien zonder hoedje. Ook.
2: Oh, maar geen probleem. Volassen. Je zou mij voorbij lopen, hè. Ik weet het wel. Maar soms doe ik dat dus, hè. Als ik ergens moet optreden, en dat is in een tent of zo, ik heb gedaan, dan doe ik dat hoedje af, en dan kan ik zo nog eens naar de andere artiesten kijken, en iedereen laat me gerust.
1: Zo ja. moet dat zijn. Ja. Wim, wij wensen jou nog enorm veel succes. Wij wensen jou zelfs nog meer dan 10 nummer 1. Nummer 1 singles.
3: Dank u wel, Paul.
1: Waar wil je binnen 10 jaar staan?
2: Oh, dat is echt zo'n moeilijke vraag altijd. Van, ja, wat wil je staan? Ah, wel, ik wil ik nog wel een keer in 10 om te zien komen.
1: Hè? Wel, mag er een keer van spreken.
2: Wat pijs
1: dat? Dat is goed. Ja,
2: is goed. Okay. Ga jij dat regelen?
1: Ja. Mag ik dat voor kijken?
2: Oké, okay,
1: ja.
2: Ça va.
1: Okay. Ja. Ik heb nog 5 vragen voor jou.
4: Oh.
1: Gewoon antwoorden zonder nadenken. Vis of vlees?
2: Vlees.
1: Porto of Martini?
2: Porto.
1: Een avondje uit met Belle Perez of met Marina Walli?
2: Papmo Marina. Is een toffe. Jawel.
1: T-shirt of hemd?
2: Hemdje.
1: Remco Evenepoel of Wout van Aert?
2: Evenepoel.
1: Voilà, de vraag zijn gesteld.
2: We geven
1: hem. Ja, ja, dat is zeker goed, ja. Uiteraard. We geven hem nog een applaus, beste mensen. Wim Leijs.
2: Merci.
0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van familie.

Dank jullie wel. Jullie zitten al een paar uurtjes, denk ik, hè? Heb je nog een beetje energie over, dames en heren? Voor mij? Ja, hè. We gaan nu even terug meenemen naar 2001. Ik heb daarnet aan Paul verteld. Toen begon het met mij allemaal. Met dat ene liedje waarvan u hopelijk het refrein nog kent. Een heel gekend refreintje. En het heet Elk zijn eigen gang. Gaan jullie mee naar die tijd? Ik vroeg, gaan jullie mee naar die tijd? Oké, hou jullie klaar? Handjes in de lucht. Want we gaan zwaaien.

0: auch noch um ihr Geld.
1: Alright. Bedankt om ze goed mee te zingen, dat is altijd plezant. We gaan eens eventjes, dames en heren, want die armen die moeten wel los, hè, als ik hier zo al een paar uren zit. We gaan eens eventjes een vrolijk liedje op u loslaten. Een liedje van mezelf, dat u misschien wel eens gehoord heeft op MenTV of geluisterd, beluisterd heeft op familieradio, dat kan allemaal. Wat heb ik daarvoor nodig? Dat is eigenlijk ook uw rechterhand. We gaan eens eventjes testen, steek het maar in de lucht, uw rechterhand. Wanneer het refrein komt van het volgende lied, gaan we dat rechterhand in de lucht steken en dan gaan we daarmee zwaaien op het tempo van het lied. Oké? Dit is het refrein. Luister. Handje. Duw!

0: Underground.
1: Wim Lijs.
2: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 130 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met The Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
0: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
5: Familieradio.
6: Je zegt:

0: Familieradio Zomert. Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de Kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
1: Familie Radio, de zomerse radio. En wij luisteren nog altijd naar de opnames van Familie Radio Zomert. Vanaf het domein De Kippen hier in Merkem. Bij mij hebben we een duo. Ons eerste duo van vandaag. Heeft ze een davendapplaus. Tamara en Tom.
2: Dankjewel.
1: Tamara en Tom, jullie hebben een nieuwe single uitgebracht. Hè?
3: Ja, dat
1: en
3: klopt.
1: En wat voor een single. Vertel eens.
3: Eentje met veel dorst, hè.
1: Met
3: veel dorst.
1: Met eentje met heel veel dorst, uiteraard. Maar vertel eens wat, want ik ben er bijna van overtuigd dat er nog mensen zijn die die nieuwe single van jullie nog niet gehoord hebben, want hij is nog maar pas uitgebracht. Vertel eens, het is iets helemaal anders dan dat we van jullie gewend zijn, hè?
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, je moet eens van je eigen pad durven afgaan.
1: Mm-hmm.
2: Ik had ooit het geluk om goed bevriend te zijn met Adriaan van Laanschot. En die heeft ons altijd raad gegeven. Is tot op het einde een goede vriend gebleven. En die zei altijd, je moet een keer durven. Moet ik er durven springen.
1: Mm-hmm.
2: En die raad hebben we opgevolgd. En als we aan één man eindelijk te danken hebben dat dit een heel mooie plaat is geworden, dan is het wel aan Bandit. En geef hem een keer warm applaus.
3: Ja, alle lof voor Bandit.
1: Ja. En nu weten we nog altijd niet, voor de mensen thuis of de mensen hier die het nummer nog niet gehoord hebben, dan weten we nog altijd niet, welk soort nummer is het? Wat moeten de mensen verwachten als ze luisteren naar die nieuwe single van jullie?
3: Laat ons zeggen dat ze onmiddellijk de zin krijgen om te beginnen dansen. Hè?
1: Mm-hmm.
3: Het is dus Ierse folk. Het zijn eigenlijk twee leuke nummers die we in één geheel hebben gegoten. En als ze het straks zullen horen, zullen ze waarschijnlijk spontaan beginnen meedansen.
1: Mm-hmm.
3: Laat ons open, hè.
1: Ja,
2: dat zou wel moeten, hè. Een beetje dansen. De mensen die zijn bereid om het te proberen.
1: We hebben plaats gehad, dus alles mag op bij Familie Radio.
2: En het is een typisch danske. Hoe dat het noemt, dat weet ik niet, want ik ben geen danser. Maar het tweede gedeelte van het liedje is een Scottisch en dat kan ik.
1: Ja. Jullie hebben ook een prachtige clip opgenomen, hè, daarbij.
3: Ja, heel top. Onze Stefanie, die hier ook aanwezig is, die heeft
1: Stefanie
3: ook
1: Stefanie Delft, die trouwens ook miskandidaat is.
3: Ja, miskandidaten, die hadden we toch te strikken voor de clip. Daar zijn we heel blij mee. En met het team van Pose & Performances hebben ze iets uitstekends neergezet. De clip is prachtig geworden, hè?
1: Dat kan ik inderdaad beamen. Het is een
3: prachtige
1: clip. Dank je wel. Maar eigenlijk was het nog niet zo lang geleden dat jullie de vorige single hadden uitgebracht. En dat was ook een

0: Formidabel groot succes.
1: Ja, dat was ook een heel groot succes.
0: Niet alleen op de radio, maar we hebben jullie ook heel vaak gezien op MenTV, hè?
2: Ja.
1: Ja, zeker. Maar nu was het eigenlijk de bedoeling, we komen bij De Koen, bij Bandit in de studio. En we hebben dat besproken, wat wij wouden. En hij is daar onmiddellijk heel goed in meegaan. En hij is er ook de man voor. Hij heeft dat perfect gedaan.
0: Ja,
1: perfect.
0: Maar misschien toch even over dat vorige nummer. Ik vond dat echt een meezingertje ook, hè?
1: Ja.
2: Dat was inderdaad ook een meezinger. Dat was zo'n beetje meer een ontroerend nummer. Hè? Mm-hmm. Dus meer eigenlijk een levensliedje, boodschappen erin om mensen een liem onder het hart te steken en zo van geef nooit op, het komt altijd terug goed. Maar nu willen we eigenlijk volle ambiance.
0: Mm-hmm. Ja, jullie zijn een duo, niet alleen op het podium, maar privé vormen jullie ook een koppel. Ik weet nog, Tamara, van een vorig gesprek met jou, dat die zei dat jij thuis de baas bent. Maar wie is er baas op het podium? Wie kiest er de nummers dat jullie brengen op het podium?
1: Ik laat dat over aan Tamara. Ja. Vroeger was ik dat zelf, in de beginperiode, maar ik was daar rap afgeleerd.
0: Waarom?
1: Omdat Tamara dat zeer goed doet.
0: Ja.
1: Jullie... Ik wil nog even inspreken op die vorige single.
0: Ja.
1: Hoe is die eigenlijk ontstaan? Dat is eigenlijk heel eenvoudig geweest. Wij kwamen in Nederland voor de Nederlandse televisie. En toen kwam er iemand naar mij en die zei van... Ah, Henk, hoe is het? En ik dacht, Henk... Ik ben helemaal Henk niet, maar een eindje verder kom ik daar iemand tegen en zegt... Ah, Henk, hoe is het met jou? En toen heb ik de vraag gesteld, hoe kom je daarbij? Want... Ik ben Tom, van Tom en Tamara. Ja. Ik ben helemaal niet Henk. En toen zeiden die mensen tegen mij, je bent toch Henk Bernard?
0: Ja.
1: En die verschoten eigenlijk dat ik dat niet was.
0: Ja, want je hebt er echt een
1: iets een sprankertje van, mee, van. Hij is een beetje jonger of mij, maar hij ziet er een beetje ouder uit.
0: En een beetje zwaarder ook dan jij, Henk Bernard.
1: Oh, dat weet ik niet. Nee? Soms.
0: Ja.
1: En toen waren wij, 2 jaar geleden waren wij ergens voor een optreden. En toen kwam er een dame na het optreden naar mij en die vroeg, weet je op wie jij goed gelijkt? En toen heb ik gezegd, ja, als het een Nederlander is, dan weet ik het, dan is het Henk Bernard. En dan zei ze, ja, dat is inderdaad zo. Waarom zing je niet een liedje van Henk Bernard? Mm-hmm. En toen hebben we eindelijk beginnen grasduinen in het repertoire van Henk. En toen kwamen we op dat nummer en hebben we dat een keertje geprobeerd bij een optreden. En dat sloeg zo goed in dat we de weken nadien al in Nederland zaten in de studio om het op te nemen.
0: Ja, jullie zijn alle twee enorm bedrijvig, hè, want jullie treden heel veel op. Maar naast dat podium doen jullie allebei nog iets anders ook, hè? Vertel eens. Tamara, wat doe jij allemaal? We hebben een half uur de tijd. Wat doe je allemaal?
2: Dan sta ik op, 's morgens begin ik mijn dieren te verzorgen. Dat zijn er nogal wat. Hè?
0: En dat zijn?
2: En dat zijn paarden, kippen, hanzen, poezen, honden.
0: Ja.
2: Ja, noem maar op. Een klein boerderijtje zo. Hè?
0: Ja.
2: En dan ga ik naar de eerste zaak, doe ik mijn boutique open. Ga ik een keer bij mijn dochter, want we dat sluiten elkaar aan. De teelzaak openen, het kapsalon openen. En dan zijn we vertrokken voor de dag. Hè.
0: Voor de rest van de dag?
2: Voor de rest van de dag, tot 's avonds. En dan nog een beetje koken, want dat doet een Tom ook niet.
0: Ah ja?
2: En het is goed gevuld.
0: Ja, is er dan nog iets wat jij wel doet, Tom?
1: Ja, ik ben er niet zoveel. Hè.
2: Nee, ja.
1: Dat is ook al iets. Dus ik ben van 's morgens vroeg ben ik weg.
0: Ja.
1: Ik heb
0: ben je niet graag thuis?
1: Ik ben heel graag thuis, maar ik kan daar niks verdienen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben van nature een Nederlander, van geboorte ook. En die zien graag geld.
0: Ja.
1: En dat is bij mij niet anders. Ik ben al 52 jaar tegellegger en dat zou nu zullen de mensen zeggen... Oh. Ah, dat dacht ik toch, dat ze zouden verschieten. Hè? en ik doe dat nog altijd met passie en met veel vreugde. En zeker niet alleen voor het geld, maar mag er ook bij zijn.
0: Ja. Oké, jullie hebben de laatste jaren heel veel singles uitgebracht, heel veel nummers uitgebracht. Wanneer mogen we een nieuwe full CD van jullie verwachten?
2: Gewoon een full CD, daar hebben we eigenlijk nog niet bij stilgestaan.
0: Ja?
2: Nee.
0: Nochtans, er zijn nummers genoeg om op die full CD te plaatsen. Hè?
2: Dat zouden we kunnen doen. Hè? Ja, we gaan daar een keer moeten over brainstormen. Ja. Weet je wat, volgende week gaan we op vakantie naar het zuiden van Frankrijk. En daar reizen altijd de beste
0: ideeën
2: inderdaad.
0: Ja, oké. Stel, jullie zijn een duo. We hebben ooit in Vlaanderen een duo gehad dat deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Nicole en Hugo. Iets helemaal anders dan jullie natuurlijk. Maar stel, volgende week krijg je de kans om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Doe je dat of doe je dat niet?
2: Ik zou het wel durven proberen. Proberen, hè?
1: Ja, eigenlijk is dat al heel lang mijn droom. Maar ik, Ik weet ook wel dat het een droom blijft, dat dat nooit zal gebeuren. Maar eigenlijk, ik zit er al zeker 30, 40 jaar mee in mijn gedachten, dat ik zou dat onmiddellijk doen. Onmiddellijk.
0: Ja, je zegt 30, 40 jaar in mijn gedachten. Je zegt dat juist ook, ik ben 52 jaar actief als tegellegger. Mm-hmm. We gaan jouw leeftijd niet vragen. Maar
1: niet
0: doen. Wat ik wel nog altijd graag hoor, en ik ken het verhaal, maar ik denk dat er heel veel luisteraars thuis dat verhaal niet kennen, en hier op het domein van de kippen ook niet. Vertel eens, jullie liefdesverhaal. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Daar gaan we weer. Tom, voilà. Ga jij dat vertellen?
1: Jij vertel maar.
2: Ja, dus.
1: Op uw manier.
2: Op mijn manier.
0: Oké, begin. Er was eens.
2: Er was eens. Ik was 5 jaar.
0: Ja.
2: En Tom was er toen 18. Hè?
0: Oh, en toen kwam dat is pedofilie.
2: Dat was nog niet in orde. Hè? Nee, nee.
1: Nee, nee, nee, nee.
2: Maar toen, mijn ouders hadden een caféfeestzaal en kwam Tom met zijn broer met hun rockbandje in de tijd spelen. En ik als klein meisje zag die drum en die gitaar. Ik was toen al geïnteresseerd in de muziek, hè, Paul?
0: Tuurlijk.
2: Maar toen stuurde mijn mama mij onmiddellijk terug naar van achteren. En ik mocht niet kijken. Zoveel jaar nadien zeggen mijn ouders van, we gaan hier een nieuwe vloer leggen. Er komt hier een tegelzetter en hij zingt ook. Maar ook toen was er geen interesse van aan mijn kant. Hè. Nee, nee. En toen zei hij tegen mij, ga jij ook al een keer uit? Ik was toen 18. Het was nog niet goed, hè, Tom. Dan hebben we nog een beetje gewacht. En zoveel jaar later hebben we elkaar terug leren kennen op het podium. En toen zei je van, zouden we niet samen een duetje vormen? Een keer een liedje samen doen.
0: Dus het is allemaal begonnen met een duet.
1: Ja, ik heb er veel moeite voor doen. Hè. Ja, ja, absoluut.
0: Ja.
1: Bijna ieder jaar kwam ik daar met de kermis zingen in de feestzaal van de vader van Tamara. En ik had er altijd een goede gedacht vandaag zal het wel... Zou het wel eens kunnen lukken?
0: Ja, hier. Maar jullie zongen allebei, jullie stonden allebei op een podium, maar wel met een heel ander genre, hè?
1: Ja, ja, die Nederlandstalige muziek, dat was niks voor Tamara.
2: Ik zong een beetje meer rock, hè. Bij mij mocht er wat, vandaar dat ik dat nummer zo mooi vind, die mooie gitaren die erin zitten, dat ritme,
0: en
2: dat
0: toch
2: bruist.
0: Hebben jullie elkaar gevonden, zowel muzikaal als privé.
2: Hij sleurde mij mee naar Frans Bauer en ik sleurde hem mee naar ECDC.
0: En zo is het allemaal begonnen, beste mensen. Vooraleer we Tom en Tamara op jullie loslaten. Ik heb nog 5 vragen voor jullie. En we gaan eens zien, na zoveel jaren samen, als jullie nog matchen met elkaar.
2: Oei.
0: Gewoon antwoorden. Niet wachten op elkaar. Gewoon antwoorden. Biefstuk friet of tomaatgarnaal?
1: Biefstuk friet.
0: Ja. Oké, dat is al een goed begin. Gin of Bacardi cola?
1: Gin.
2: Ja.
0: Tom. Een avondje uit met Camille of met Pommelien Thijs?
1: Goh, Camille.
0: Tamara, een avondje uit met Donald Trump of met Vladimir Poetin?
2: Oh, met Poetin. Ik ga liever met Poetin, toch?
0: Met Poetin?
2: Jawel,
0: ja?
2: Jawel. Ik wil het tegen praten.
0: Ja. Ja. Turkije of Spanje?
2: Spanje.
0: Ja. Ja. Dan heb ik er nog één. Club Brugge of Anderlecht?
2: Club Brugge. Het zal wel zijn.
0: Tom?
1: Club Brugge.
0: Voilà, ja. Ik kan niet anders dan zeggen Club Brugge natuurlijk. Ja, voilà. Zo, we geven hen nog een daverend applaus. Tamara en Tom.
3: Familie Radio Zomert.
4: Geen zomer zonder jou.
3: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Goedemiddag. Hebben jullie zin in een feest?

0: je vast. Ja, het zal wel zijn. Het is mooi weer. We zitten in het zuiden hier in Merkem, in de Kippen. We gaan naar Italië. Gaan jullie mee?
1: Het is precies Italië. Hè? Het is even warm. We gaan lekker meeklappen met die handen. En meezwaaien. En op de viool spelen. Afgesproken, bedankt.
0: Handen in de lucht, hè?

0: Dankjewel. Wow. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ik zou zeggen...
0: Ook voor dat tandje natuurlijk. Hè?
1: Voor dat tandje. Onze Stefanie die kan dat perfect dansen. Misschien is er hier wel een kandidaat waar je mee kan beginnen. Hè? En dan volgen de rest wel. Hè? Kijk een keer rond en pakt weer de schoonste man uit van het terras van de Kippen in Merken. Niet een... Niet u, hè.

0: Sarah en Tom.
1: Zo dadelijk

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
1: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: Problemen met jouw dak of ga je verbouwen? Contacteer Dakwerken Durieux. Wij maken een prijsbestek en geven vakkundig advies. Dakwerken Durieux is specialist in hellende en platte daken. Je kan bij ons ook terecht voor kleine herstellingen. Ontmossen van het dak, alle zink- en metselwerken.
7: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
8: Durieux.be.
9: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Clément van de Kerkhoven heeft nu ook officieel gereageerd op zijn erkenning als zoon van prins Laurent. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar is voor alle warme reacties en steun. Hij benadrukt ook dat hij er nog steeds aan moet wennen, dat hij zijn afkomst niet meer geheim moet houden. Eerder deze week raakte bekend dat prins Laurent Clément officieel erkend heeft als zoon. Door die erkenning is hij nu ook officieel een prins van België. Een dotatie krijgt hij niet. Opnieuw een schietpartij in Sint-Gilles in Brussel, de tweede al op 10 uur tijd. De derde in Brussel dit weekend. Het incident gebeurde vanochtend. Er werd een schot gelost op een appartement. Niemand raakte gewond. Gisteravond raakte dan weer een man gewond aan zijn been. En zaterdagnacht werd ook het politiekantoor in Anderlecht beschoten met oorlogswapens. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra maatregelen. Brussels procureur Julien Moinille geeft volgende week een extra persconferentie over het schietgeweld. In de Hoge Venen is de omtrek van het gebied dat getroffen is door de natuurbrand zo'n 27 kilometer groot, meldt de Waalse overheid. In totaal is meer dan 3300 hectare afgebrand en dat is vergelijkbaar met 4600 voetbalvelden. Eén lichtpuntje, niet alles in de zone is afgefikt. Er zijn ook enkele stukken gespaard gebleven en die kunnen bijdragen aan het herstel. Intussen zegt federaal minister van Klimaat Jean-Luc Krueken dat ons land in de toekomst beter voorbereid zal zijn op crisissen zoals de brand in de Hoge Venen. Hij laat het crisiscentrum achteraf analyseren hoe ons land die crisis heeft aangepakt. Sport. Jasper Philipsen pakt zijn derde ritzege in de Renewi Tour. Hij wint ook het eindklassement. In de slotrit in Leuven was Philipsen de snelste in de massasprint en haalde het voor de Italiaan Luca Mosetto. In het klassement eindigde onze landgenoot Jeno Berkmoes en de Nederlander Olaf Kooi op de tweede en derde plaats. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, 21 graden, morgen zonnige dag 23 graden. De dagen daarna stijgt de kans op buien, soms met onweer. Het wordt wel weer een paar graden warmer.
1: Familieradio zomert. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Vanuit de kippen in Merkem. Uw gastheer, de immer glimlachende wereldster in Vlaanderen, Paul Bruna.
2: Familieradio zomert. Een zomer lang vanuit de kippen in Merkem. 6 weken na elkaar hebben we hier artiesten ontvangen. En vandaag is het onze laatste opnamedag. En ook vandaag hebben we hier heel wat artiesten die hun opwachting maken. Hun grootste geheimen vertellen en hun grootste nieuwtjes kenbaar maken. Vandaag iemand bij mij die je allemaal kent. Geef hem een daarvoor applaus. Salim Segers.
3: Dank u wel.
2: Salim, als ik jou hier zie zitten, dan zou ik denken dat is nog een springend veld. Hè? En weet je wat? Hij is 78 jaar geworden, dames en heren. 78 jaar.
3: Nooit gewerkt. Niet getrouwd. Dus ja. Dan leid je niks, hè?
2: Ja, maar dan ben je ook al 55 jaar bezig als artiest.
3: Ja, klopt.
2: Ja. Vertel eens, hoe is het allemaal begonnen van jou?
3: 71 breng ik... Mag ik het begin
2: vertellen? Ja, vertel.
3: Want dat kennen de mensen niet. Breng ik een buurman naar het ziekenhuis in Overpelt, die mijnwerker is, en die hebben ze opgegeven. En hij zegt, kun je nog eens naar die specialist gaan met mij? Want hij kon ook geen auto meer rijden. Ik neem hem mee naar Overpelt en we zitten samen bij die specialist. En de specialist zegt, sorry, het is gedaan. Stoflongen in de hoogste graad gedaan. Ik breng hem terug naar huis en de tranen bollen over zijn wangen. Ik wil hem troosten, maar ik vind geen woorden. Het lukt mij niet. En dan kom ik thuis en dan pak ik mijn gitaarke en dan schrijf ik dat liedje van tranen van jou hebben mij zo diep geraakt. Die tranen van jou hebben mij zo'n pijn gedaan. En ik maak heel dat liedje af, echt waar wat ik vertel. Ik ga daarmee naar de platenfirma Monopol, meneer Lambrechts. Mm-hmm. Zegt heel mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Maar die tekst is zo zwaar, is zo bombast, is negatief. Ik zal de tekst veranderen. En in plaats van tranen van jou, werd het verlaat me nooit. Zo is het gebeurd.
2: En sedertien is die verlaat me nooit jou eigenlijk nooit meer losgelaten. Hè? Want ik kan me inbeelden, overal waar jij gaat, dat ze het nog altijd hebben over die verlaat me nooit.
3: Als ik durf het niet zingen, krijg ik een bierkaartje waarop staat, hey, en verlaat me nooit.
2: Ja. Dat was eigenlijk de start van Salim Segers. 1971, zoveel jaren geleden. Je staat nog altijd op het podium. Hè. Je hebt heel veel collega's de revue zien passeren. Ik denk dat er nog heel weinig zijn van in die periode die nog actief zijn.
3: Ik heb toevallig ze gisteren opgezocht in mijn kopje. En ik kwam er nog op 5 uit. Willy Sommers, zangeres Mieke, Danny Favre, Bobby Prins en ik. Ja. Die nog actief bezig zijn, hè? Mm-hmm, ja. Met 5.
2: Ja, en kwestie van actief bezig zijn. Je bent echt nog actief bezig, hè? Want je hebt nog heel veel optredens.
3: Maar mag ik iets zeggen? Als ik 's morgens opsta en ik heb een optreden, is mijn dag goed.
2: Ja.
3: Dat zit in je bloed. Ik heb 160, ik ben aan het stoeven, hè, maar het is echt waar. 160 liedjes geschreven op mijn gitaar, ik heb zowel tekst als muziek. En als je die kunt brengen voor die mensen en je krijgt dan applaus, kijk, je ziet die glimlach, dat maakt toch je dag goed?
2: Ja, geef hem een applausje, beste man. Voilà.
3: Kan ik nu opslag vragen?
2: Zijn een dag is goed gemaakt. Jos, Salim, jij bent niet enkel zanger, maar je bent ook entertainer. Ja. Tijdens je optredens breng je ook veel humor. We hebben jou enkele maanden geleden ook aan het werk gezien met een humorprogramma op Eclipse TV, denk ik.
3: Ja.
2: Ja. Wat doe je nu het liefste van allemaal?
3: Ik denk dat dat samen hoort. Ik heb dat geleerd van Margriet Hermans, van Jacques Lafont, van Dirk Bouters, wie nog allemaal, die zeggen, als je nu met, zit hier, bijvoorbeeld, veronderstel dat je met 5 artiesten komt, en je zingt allemaal 10 liedjes. Dat zijn er 50. Voor die mensen ook, hè. En als daar eens ene tussen komt, gelijk een Margriet, en die zegt, oh, na het derde liedje ga ik eens een klein grapje vertellen. Hè?
2: Wat ik niet wist, is dat jij ook voetballiefhebber bent, hè. Ja, want jij hebt ooit dus een nummer uitgebracht voor Lommel. Lommel SK promoveert.
3: Lommel,
2: ja,
3: voilà. Groen-wit is boven. Dat is maar 5 minuten van mijn deur, hè.
2: Groen-wit, ja, voilà. En nu zijn ze ook weer goed bezig, hè.
3: Ze zijn nu van tweede naar eerste mogen gaan. Nu is het afwachten. Maar ze hebben heel wat aankopen gedaan. Ja. En de sponsor, weet je wie de sponsor is van Lommel?
2: Dat weet ik niet.
3: De voetbalclub van Manchester in Engeland.
2: Aha. Dus ga jij dat nummer opnieuw uitbrengen?
3: Ik heb het terug uitgebracht.
2: Je hebt het terug uitgebracht.
3: En iedere keer ze thuis spelen en de match begint, wordt dat liedje gedraaid.
2: Ja. Jij bent nog een van die enige artiesten die eigenlijk uitpakt met een echt fanblad, hè?
3: Ik denk dat ik de enige ben die nog een gedrukt fanboekje uitbrengt.
2: Ja, want er zijn heel veel artiesten die beschikken over een fanclub. Die sturen online informatie door. Maar jij brengt om de hoeveel tijd?
3: 3 tot 4 per jaar.
2: 3 tot 4 maanden per jaar breng jij nog altijd een fanblad uit. Is dat nog betaalbaar?
3: Ik heb 500 leden, hè. Dingen, de eerste minister weet dat toch niet, want ik heb dat niet aangegeven. Ja. Hè? En ik heb 500 fanleden. En die betalen hun lidgeld. En die zijn, als ik dat boekje uitbreng, nu september komt weer een nieuw boekje uit. En je krijgt daar zoveel reactie op. En alles wat ik doe, weten ze ook. Hè? Het staat erin. Ja. Hè?
2: En dat is ook natuurlijk de reden, die 500 leden, dat je zo rijk geworden bent. Hè?
3: Dat is waar.
2: Als die mensen ieder jaar hun lidgeld betalen voor de fanclub.
3: Plus dan nog mijn wedden van onderwijzer.
2: Voilà. Ja, uw pensioen van onderwijzer.
3: Ja.
2: En uw optredens.
3: Juist, juist.
2: Zeg maar, welke auto rijdt hij?
3: Ene van KBC.
2: 500 leden in de fanclub. En jij trekt ieder jaar zoveel jaren na elkaar al. Ik gis even, 39 jaar na elkaar, ga je dit jaar opnieuw naar Lloret de Mar.
3: Ja.
2: Vertel eens, hoeveel zijn er dit jaar mee met jou?
3: Op dit moment zitten we aan 870. Ja. Maar het is nog 2-3 maanden.
2: Ja.
3: En dan komen we weer aan die 1100-1200. Hè.
2: En waarom denk je dat die mensen allemaal mee willen met jou naar Lloret de Mar?
3: Heel simpel. Je hebt een fantastisch programma. 10 artiesten. En Louieken is er ook bij. Hè?
2: Ja.
3: Louieken is er ook bij.
2: Ja.
3: Plus buffet. 3 keer per dag ga je naar dat buffet. Als het u niet aanstaat, schuif je dat opzij en je gaat iets anders halen. Thuis is dat helemaal anders. Mm? Als ik dat opzij schuif, is het
2: aan. Ja, en als het thuis niet aanstaat, dan moet je dat niet zeggen of heb je serie.
3: Voilà. En ik heb altijd zon. Nu hebben wij toevallig dit jaar ontzettend veel zon hier. Maar daar heb je altijd zon. De Middellandse Zee. Iedere morgen vertrekken die bussen voor excursies naar Barcelona, naar, wat is het allemaal, Playa Daro. Ik kan het allemaal niet opnoemen. Ja, wat wil je nog meer? En s'avonds, iedere avond, 9 of 10 artiesten met live orkest.
2: Ja, ik kan ervan meespreken, want we zijn nog meegetrokken met jou. Ja. Hè? Ja, enkele jaren geleden. We gaan het nog even hebben over 10 om te zien. Jij, in het verleden was jij een graag geziene gast, ook in 10 om te zien. Ja. Hoe kijk je nu naar 10 om te zien die op vandaag uitgezonden wordt?
3: Wel, ik heb juist die 5 artiesten genoemd die nog overblijven van onze leeftijd. Dat er nog 1 bij die alles krijgt, dat is Willy Sommers. Ik ben niet jaloers, hè. Hij doet dat schitterend. Hè. Dus die is er nog bij, maar al de rest komt niet meer aan bod. Hè.
2: Spijtig?
3: Heel erg spijtig. Ik vind onze mensen, kijk, die hier zitten, die horen ons liedjes ook graag. Waarom kunnen ze die niet eens in beeld brengen?
2: Ja, inderdaad. Hoe zit het met nieuw werk van jou? Wanneer krijgen we een nieuwe single te horen van jou? Je hebt nu natuurlijk die single van Wit-Groen uitgebracht, van Iska Lommel. Maar wanneer mogen we echt eens opnieuw een echte Salim Segers single verwachten?
3: Wel, eind september is klaar, hè? Is opgenomen. Met een hele gekke titel. Heel mooie inhoud. Geschreven door een Hollands vrouwtje, Martien, die geboren is in Spanje. En die schrijft: dit mag nooit meer ophouden. En waarover gaat het? Je kunt het al raden, zeker. 2 mensen die verliefd worden op elkaar. En dat is zo mooi. En zij zegt: dit mag nooit meer stoppen.
2: Ik kan dat mooi zeggen, de beste mensen. Maar kan die dan mooi zeggen? Formidabel. Jos, ik heb nog 5 vragen voor jou. Ik heb nog 5 vragen voor jou. Gewoon antwoorden zonder nadenken. Biefstuk of tomaatgarnaal?
3: Tomaatgranaal.
2: Mojito of Sex on the Beach?
3: Sex. Dat moet daarom niet on the beach zijn.
2: Op die leeftijd?
3: Alles hangt af van de wederhelft, hè?
2: Een avondje uit met Belle Perez of met Dina Tersago?
3: Belle Perez, want die woont heel kort bij mij, hè?
2: Ja, zwembroek of boxershort?
3: Wat moet ik doen? Boksen of zwemmen? pak mijn zwembroek, ja.
2: Ja. Benidorm of Lloret de Mar?
3: Ja. Niet nadenken, Lloret de Mar.
2: Dames en heren, we geven een applausje. Salim Segers.
4: Dank u.
5: De zonnigste muziek bij Familieradio. Radio.

Limburg. La, la, la, la, la. Limburg. Het was een heel lange weg hoor. Van Brussel tot Gent zat helemaal vast. Helemaal. En de ring rond Brussel zat ook helemaal vast. Maar we hebben het er graag voor over, voor allemaal die promotie. En jullie? Tweede liedje, Verlaat Me Nooit. Jullie zingen de eerste zin.

0: Dank u wel. Blijf toch een mooi liedje, hè? Blijf altijd een mooi liedje. Zijn er bij die gaan trouwen dit jaar? Dat krijgen ze van mij een cadeau, hè? Echt waar. Ik kom met mijn gitaarke naar de kerk, of naar het stadhuis, het gemeentehuis. En op het moment dat die jonge man die ring schuift, zing ik verlaat. En dan bollen de tranen over de wangen van dat bruidje. Want het is toch de mooiste dag uit het... Bij jou precies niet. We gaan onze nieuwe single zingen om af te sluiten. Weer een eigen liedje geschreven, lieve mensen. Geniet eens van de tekst. Het is tijd voor een feestje.
1: Familie Radio Zomert. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
0: Mooi, hè? Er

Die avond is gekomen, een avond uit mijn dromen, nog mooier dan ooit gedacht. Ze stond op mij te wachten en in mijn gedachten kwam ze steeds dichterbij.

0: Een wondermooie nacht. Hoe vind je het? Dat is dat ding, daar staat dat op, hè. Een nieuwe single die uit te kunnen.
1: Salim Stegers.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Björns verjaardagsbal op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van Marne en Onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
6: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Daily Radio Zomert. Artiesten, bekende Vlamingen. Een zomer lang vanuit de kippen te merken.
1: Familie Radio. Familie Radio Zomert, nog altijd vanuit de kippen in Merkem. Vanop het domein van de kippen in Merkem. Beste luisteraars thuis, bij mij hebben wij iemand die al jaren zijn sporen verdiend heeft in de Vlaamse showwereld. Niemand uit heel Vlaanderen die hem niet kent, heeft hem een Davidapplaus. Yves Segers.
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Yves, overgewaaid uit Spanje.
2: Nee, ik ben even hier nu. Hè. Ja, deze periode is een beetje te druk. Wat betreft de optredens, als ik dan alle vijf voet op en af moet, dat is...
1: We vinden het eigenlijk spijtig dat je in Spanje gaan wonen bent. Hè? Waarom ben je nu in Spanje gaan wonen? Waarom heb je nu gekozen voor Spanje?
2: Wel, ja, eerst en vooral om een beetje te onthaasten, zoals ze dat noemen.
1: Ja, hè? Om uw oude dag door te brengen,
2: ja, mijn oude dag. Ja, dat is, zo oud ben ik nu ook nog niet, maar... Normaal was het een meerjarenplan. We gingen dat normaal doen op laat ons zeggen, een tiental jaar. Hè. Als ik ver in mijn pensioen ging gaan, zo gezegd. Ja. Hè. Dan gezegd van, dan gaan we naar Spanje verhuizen. Maar door een bepaald toeval hebben we dus het geluk gehad om dat nu te kunnen doen. Al zijn we wel een aantal bedenkingen aan het maken om naar de toekomst toch wel wat meer terug in België te zijn.
1: Ja, want je bent enorm populair hier bij ons.
2: Ja, ik krijg zoveel aanvragen. Ik moet zoveel mensen teleurstellen. En ja, ik ben toch nog altijd iemand die graag op het podium staat. Mm-hmm. En wat we nu wel merken, de periode dat ik nu hier in België ben, is mijn echtgenoot Tom, die blijft in Spanje. En die mist mij enorm.
1: Oh.
2: Ik ben toch nog geliefd.
1: Ja, en oké. Okay. Tom mist jou, maar...
2: Omgekeerd ook.
1: Omgekeerd ook.
2: Ja, zo.
1: Mist je hem?
2: Geluk dat we de dag van vandaag al FaceTime en zo hebben. Maar vroeger dan, ja, moet dat een ramp geweest hebben als je zo ver uit elkaar... Oké, je kunt dat zeggen van oké, maar die militairen die daar zoveel maanden weg zijn van hun familie. Oké, dat is allemaal goed en wel, maar ja, ik ben geen militair, ik ben een zanger. Dus, en ik hou er toch wel van. Vroeger, voor wij naar Spanje verhuizen, waren we eigenlijk constant samen. Wij deden alles samen. We gingen juist nog niet samen op wc, ik zal het zo zeggen.
1: Ja. Soms niet. Ja. Hoe lang zijn jullie trouwens al samen?
2: Wij zijn al meer dan 10 jaar samen en wij zijn getrouwd in 2019, dus dat is ondertussen ook al...
1: Ook al 7 jaar.
2: 7 jaar, zeg.
1: Ja. We zeggen Spanje, maar Spanje is groot. Hè. Als er mensen op vakantie gaan naar Spanje, waar kunnen ze jou vinden in Spanje?
2: De streek van Torrevieja. En dat ligt eigenlijk net onder Alicante. Dus,
1: niet ver van Benidorm.
2: Niet zo ver van Benidorm.
1: Ja, want er zijn heel veel mensen die hier naar Benidorm op vakantie gaan.
2: Klopt. Benidorm ligt naar bovenop en wij liggen iets meer naar beneden.
1: Voilà. We gaan het hebben over jouw singles, over een nieuw werk van jou. We gaan beginnen met... Je hebt een duet opgenomen, hè?
2: Ja, als je dat een duet kunt noemen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Een zotte single, bij manier van spreken.
1: Ja.
2: Inderdaad, wij hebben een nieuwe versie gemaakt van Waar zijn die handjes?
1: Ja.
2: Weliswaar met wat meer poeier erin, zoals ze zeggen. En dat is een beetje naar aanleiding van de feestkroeg XXL, waar ik in september, eind september, 26 september, sta ik daar samen met een hele trits van allemaal ambianceartiesten. En ik mag daarbij zijn, samen met onder andere die Immer Hansi, waar ik dat nummer mee heb gedaan.
1: Ja.
2: En DJ Maurice, dat zijn eigenlijk twee Hollanders.
1: Mm-hmm.
2: Immer Hansi laat zich uitschijnen als een Oostenrijker, maar dat is gewoon een Hollander.
1: Een Hollander, ja, voilà. Dat kennen we van de Hollanders natuurlijk. Hè. Ja, er zitten hier ook een paar. Vandaar. Maar je hebt ook nieuw solo werk, hè?
2: Ja, ik heb...
1: Eigenlijk een nummer dat we allemaal kennen.
2: Klopt, ik heb, ik

0: Ik heb er mij misschien makkelijk vanaf gemaakt, is het ook niet. Want we hebben het nummer volledig hervormd. We hebben er een eigen vibe aan gegeven. Een beetje heupwiegende zomerse muziek van gemaakt. En dan spreek ik over Wim Soetaar zijn allemaal.
1: Ja. Ja. En wat was er nu speciaal aan die opname van jou dat we niet horen bij Wim Soetaar?
0: De zomerse invloeden. Hè. Er zit een accordeonnetje in, er zit heupwiegende beweging. Allee, het is te zeggen, het samba zomerse gevoel zit daar helemaal in.
1: Gaan we het horen vandaag?
0: Je gaat het horen.
1: Oké, we kijken er al naar uit. En dan natuurlijk, ja, als we terug gaan toasten. Ik schreeuw het van de daken. Is dat iets waar je nog altijd mee geconfronteerd wordt?
0: Dat zal me voor de rest van mijn leven blijven achtervolgen, ja. maar met veel plezier, want uiteindelijk is dat wel mijn doorbraak geweest. Ik heb mij op de kaart kunnen zetten met Toast. Ik heb het nadien wel moeten zelf verder bewijzen, want iedereen zegt wel, ja, je hebt veel geluk gehad dat je het hier om te zien had. Oké, maar als je jezelf niet blijft bewijzen op je optredens, dan blijft je carrière niet zo lang duren. Ik heb heel veel van de mensen uit die periode zien komen, maar heel veel zien gaan ook, omdat ze dachten van, ja, nu is mijn broodje hier gebakken. Maar als je dat op het podium niet waarmaakt, dan deemstert u sterke ook wel uit. En dan is het gepasseerd. Ja. Hè?
1: We hebben het over Toast. Is er zoiets als een hereniging op komst? Want we hadden nu die herinnering van Philippe Daze met Enzo. Yves Segers en Toast, ja?
0: We hebben met Toast een paar jaar geleden al eens een reunie gedaan. In 10 om te zien, omdat we daar ook eentje mochten brengen om terug te zien. Zoals dat nu met Enzo het geval is. En toen hebben wij Schreeuwend van de Daken ook met ons vieren gebracht. Nu is opnieuw de vraag gekomen uit het programma 10 om te zien. Het is te zeggen meer het programma niet, maar hetgeen wat er daar binnenkort op stapel staat. Ja. In de AFAS-dome alweer. Mm-hmm. Op 13 november, vrijdag 13 november, doen ze daar een 10 om te zien Back to the 90s. En daar is mij de vraag gesteld of ik Schreeuwend van de Daken wil brengen. Toen dat aan de oren kwam van mijn collega's van Tien om te zien, kwam van hen ook de vraag van, ja, dat zouden we misschien toch nog wel een keer zien zitten om daarmee op het podium te staan. Ja. Maar dat is niet van mij alleen afhankelijk. Dat hangt natuurlijk ook van heel die productie af. Of dat zij het zo zien zitten. Maar ik zou het heel leuk vinden.
1: Ja, we gaan afwachten. En natuurlijk, ik schreef het van de Daken, dat was er die uitspraak
0: Huut
1: natuurlijk. Huut. In plaats van goed, was het huut. Allee, ik denk dat ik het al eens een paar keer aan jou heb gevraagd. Maar was dat nu bedoeld om het zo te zingen? Of was het niet bedoeld om huut te zingen?
0: Eigenlijk is dat een beetje een...
1: Allee, wacht. Voor de mensen die dit niet weten. Hoe ging het opnieuw?
0: Ik zal het proberen goed te maken.
1: Ja, voilà. Ja.
0: Dat is eigenlijk gewoon iets dat ontsproten is uit mijn dialect. Dus toen wij in de studio zaten, onze technische engineer, dat was een Engelsman. Dus die kende de Vlaamse taal niet. En de andere gasten van Toast, die waren ook allemaal een beetje uit mijn streek. Dus logischerwijze hebben zij er ook niet bij stilgestaan dat daar zo een beetje een dialectklank in voorkwam.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk is dat ook wel een stuk geworden van de mythe van Ik schreef het vandaag.
1: Voilà, dat is het. Als je in een quiz zou zeggen wie zong er goed, dan gaat iedereen zeggen...
0: Iedereen weet het.
1: Yves Segers, natuurlijk. Hè. Ja, jij bent een ambiancezanger tot en met. Je bent ooit nog Prins Carnaval geweest.
0: Inderdaad.
1: Ja, je bent een ambiancezanger tot en met. Maar eigenlijk zing je ook wel andere nummers. Hè. Want een tijdje geleden heb jij een ode gebracht aan Rob de Nijs.
0: Klopt, inderdaad. Rob de Nijs is altijd een groot voorbeeld geweest voor mij. Zeker qua nummers bracht die man echt wel heel mooie dingen. Als ik al die albums doorluister, dan blijf ik dat ongelooflijke pareltjes vinden. Die heeft zijn succes wel gehad, maar toch nog altijd wel een klein beetje ondergewaardeerd aan hetgeen wat hij kende of wat hij kon. En daarom dacht ik van, de man is nu ondertussen ter ziele gegaan, hè, zo maar te zeggen. Maar zijn muziek leeft verder en ik ben blij dat ik het op die manier nog eens kon doen. En ik ga dat nog eens herhalen. Volgend jaar pas, maar op 11 juni 2027 gaan we het opnieuw eens overdoen in CC de Steenhoven in Herzelen.
1: Mm-hmm. Als je nu gaat optreden, we kennen jou van die ambiance nummers, maar breng je dan ook andere nummers zoals die nummers van Rob de Nijs?
0: bij mijn ambiance repertoire ja, komt dat niet zo echt aan bod. Alhoewel dat Rob de Nijs en Malababbe bijvoorbeeld. Malababbe zit wel een stukje in mijn programma bijvoorbeeld. Jan Klaas de trompetter is er ook zo eentje. Zuster Ursula. Dus ik heb wel een ambiance met die van Rob. Maar ja, voor de rest, daar blijft het wel een beetje.
1: Allemaal is eigenlijk ook een beetje een ander nummer dan die nummers die we van jou gewoon zijn.
0: Ja.
1: Hoe kies je je nummers? Of wie kiest de nummers voor jou?
0: Ik kies die eigenlijk zelf. Ja, ik maak zelf mijn keuze. Oké, wel in overleg met een aantal mensen van rondom mij. Want ik zeg van, wat vind je van dit nummer? Zit je dat bij mij? Ziet je dat zitten? Ja. En meestal zijn ze meestal wel unaniem. Dat ze vinden, je hebt weer een goede keuze gemaakt, gaat ervoor. En ik probeer dan gewoon dan mijn eigen touche aan te geven, dat toch Yves Segers-minded klinkt.
1: Dan toch iets nog over Spanje. Je woont eigenlijk in Spanje. Je zingt ook regelmatig in Spanje. Je gaat daar ook regelmatig optreden. Spreek je ook Spaans?
0: Ik spreek heel weinig Spaans. En dat is eigenlijk niet onmiddellijk de schuld van ons Belgen of van toeristen, om het zo maar te noemen. Maar dat ligt voor een groot deel aan de Spanjaarden zelf. Ja. Want als je in een streek bent waar heel veel vakantiegangers zijn, dan horen ze onmiddellijk van, die mens die is het Spaans niet echt machtig. Je doet wel uw best.
1: En dan spreken ze Engels.
0: En dan spreken ze onmiddellijk Engels tegen
1: voilà.
0: U.
1: En als dat lukt,
0: dan kun je geen Spaans leren.
1: Waarom niet? Ja, voilà. Zeg, Yves, je hebt enorm veel fans. Hoe belangrijk zijn fans voor jou?
0: Ik denk, zoals voor elk artiest, is een fan ongelooflijk belangrijk. Zonder fans zouden wij nergens staan, denk ik. Ja. Want zij zijn degene die er ook voor zorgen dat er bij de optredens de ambiance ook is. Dat er nadien de fotootjes worden gemaakt. Ja. Dat is gewoon... Ja, zonder fans is een artiest niks.
1: Wij wensen jou nog enorm veel succes met de nieuwe single, met de nieuwe duo-single, met alle optredens in Spanje. We hopen dat je Tom heel binnenkort terugziet.
0: Komt sowieso in orde hoor.
1: Ik heb nog 5 vragen voor jou.
0: Ah, fijn.
1: Ja. Friet met stoofvlees of hamburger?
0: Toch een hamburger. Ik hou niet zo van dat pezekjesvlees.
1: Mojito of Sex on the Beach?
0: Ah, mojito. Ja, dat is mijn favoriet.
1: Een avondje uit met Luc Appermond of met Luc Allo?
0: Oh, misschien...
1: Tom hoorde het niet.
0: Nou, toch met Luc. Niet alleen omdat dat een homo is, dat gaat daar niet over. Maar Luc Allo, ik vind dat zo'n nerveuze mens. Je kunt daar geen deftig gesprek mee voeren. Ik heb daar in der tijd interviews mee gedaan. Ik werd er onnozel af, echt waar. Luc Appermond, dat is een hele rustige mens. Daar kun je een goed gesprek mee maken. En liever dan met Luc, ja.
1: Voilà. T-shirt of hemd?
0: T-shirt nog altijd. Ik moet bij mijn optredens heel veel hemdjes aandoen. En alhoewel, ertussen bestaat ook nog een polootje, zoals ik nu aan heb, bijvoorbeeld.
1: Voilà. Ja. Benidorm of Lloret de Mar?
0: Toch Benidorm dan, omdat dat een beetje warmer is daar. Hè? Het is sowieso iets warmer en het ligt wat dichter waar wat ik zit natuurlijk.
1: Voilà, dames en heren, we geven hem een David applaus. Yves Segers.
0: Dankjewel.
2: De zonnigste muziek bij Familieradio. Bij ons ben je.

Dankjewel! Ja, ja, mensen, Café de Zwaning schreeuwt van de daken. Twee nummers uit die 10 om te zien periode. Maar zoals al gezegd, we hebben natuurlijk ook deze zomer een nieuwe solo single. En die wil ik graag brengen. We gaan de zomerse vibe op jullie loslaten in Allemaal!

0: Dankjewel, mensen.
1: En dat was hem, Yves Segers.
2: Oh, wacht, jongen. Ik mag nog ene zingen, ze.
0: Nu gaan we al direct blokkeren hier, ze. Jongen. Nee, mensen. Uiteraard mag het volgende nummer ook niet ontbreken.
3: Dat ontdekt.
0: Ziet ze? Je hebt niet goed geteld, hè? Maar eigenlijk, als je juist zet, is het derde. Ah ja. Want ik heb een stukje van Café de Zwaan gezongen. En een stukje van Ik schreeuw het van de daken. En dan nu een volledige... Ja.
1: Die grote artiesten, die permitteren zich alles.
0: Ja, maar nee,
1: ongelooflijk.
0: Die twee kleine stukjes, dat stellen als hij lieken. Hè. Ah ja, wat last. Hè.
1: En die denkt dat hij nu meer betaald gaat zijn vandaag.
0: Daar maak ik me geen zorgen over. Zeg, is het lekker, madame? Ja? Lekker crème hier in de kippen? Mensen, het is het moment van een crème te bestellen. Goede crème hier in de kippen. Zeg, jammer. Zijn we niet alleen?

0: En dat was hem, dames en heren, Yves Segers.
1: Zo dadelijk bij Familie Radio.

0: meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
6: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.
3: De zomer.

Vanavond en vannacht brede opklaring. Het koelt af naar 11 graden. Morgen starten we de nieuwe week onder een stralende zon bij 20 graden. Dinsdag en woensdag afwisselend zon en wolken met lokaal kans op een bui. De temperaturen maken een flinke sprong opwaarts met 26 graden tegen donderdag.

0: Dit is Familieradio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
0: Families Prachtplaats.
1: Geniet ervan.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: nog leuker met familieradio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
1: Hallo, ik ben Danny de Rover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer.

0: is Familieradio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: maakt het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Morgen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Brechtplaats.
3: Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
2: Families Brechtplaats.
3: Geniet ervan.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Is that captain? I said what?
0: Zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio. Families Prachtplaats. Geniet ervan.